0: De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting in 2027 op tot 1 biljoen euro. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. Door de hogere schuld nemen ook de kosten voor rente en aflossing toe. Dat betekent dat er minder geld over is voor andere uitgaven of dat lidstaten mogelijk meer moeten bijdragen. En het weer, op veel plekken regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is herfst en wij

0: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de EU. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting volgend jaar op tot 1 biljoen. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop Brussel een deel van de meerjarenbegroting wil vormgeven. Die aanpak lijkt op die van het corona-herstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. Volgens de Rekenkamer is dat systeem te vaag en moeilijk te controleren. Populaties van wilde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna driekwart afgenomen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De Franse regering komt nog voor het eind van deze maand met verbeteringen voor het onderwijs. Dat beloofde de Franse premier gisteravond in een tv-toespraak. Hij zei de zorgen van scholieren serieus te nemen. Die demonstreren al weken omdat ze willen dat de regering meer geld uittrekt voor het onderwijs. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Kamerleden, banken en notarissen waarschuwen daar al langer voor. En het weer, op veel plekken regen, in het zuidoosten mogelijk ook met onweer. In de ochtend wisselen wolken en zon elkaar af en wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is herfst en wij klaar.

0: Emma de Vries met het NOS-journaal. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting volgend jaar op tot 1 biljoen euro. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, steun aan Oekraïne en geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop Brussel geld wil verdelen. Die aanpak lijkt op die van het corona-herstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. Volgens de Rekenkamer is dat systeem te vaag en moeilijk te controleren. Margaret Hamilton, een van de grootste pioniers uit de geschiedenis van de ruimtevaart en informatica, is overleden. Door haar baanbrekende werk op het gebied van softwareontwikkeling waren de Amerikanen in de jaren 60 in staat om met de Apollo naar de maan te vliegen en daar te landen. Ze legde de basis voor de moderne software engineering, een term die ze zelf bedacht. Hamilton overleed op 30 september op 90-jarige leeftijd. De Franse regering komt nog voor het eind van deze maand met verbeteringen voor het onderwijs. Dat beloofde de Franse premier gisteravond in een tv-toespraak. Hij zei de zorgen van scholieren serieus te nemen. Die demonstreren al weken omdat ze willen dat de regering meer geld uittrekt voor het onderwijs. En door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Het staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Kamerleden, banken en notarissen waarschuwen daar al langer voor. En het weer. De ochtend begint met regen, vooral in het zuidoosten. De rest van de dag is het wisselvallig, met een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt zo'n 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is herfst. En wij kleuren.

0: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting in 2027 op tot 1 biljoen euro. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop Brussel geld wil verdelen. Die aanpak lijkt op die van het corona-herstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. Volgens de Rekenkamer is dat systeem te vaag en moeilijk te controleren. Margaret Hamilton, een van de grootste pioniers uit de geschiedenis van de ruimtevaart en informatica, is overleden. Door haar baanbrekende werk op het gebied van softwareontwikkeling waren de Amerikanen in de jaren 60 in staat om met de Apollo naar de maan te vliegen en daar te landen. Ze legde de basis voor moderne software engineering, een term die ze zelf bedacht. Hamilton overleed op 30 september op 90-jarige leeftijd. Populaties van wilde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen, blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De Franse regering komt nog voor het eind van deze maand met verbeteringen voor het onderwijs. Dat beloofde de Franse premier gisteravond in een tv-toespraak. Hij zei de zorgen van scholieren serieus te nemen. Die demonstreren al weken omdat ze willen dat de regering meer geld uittrekt voor het onderwijs. En het weer, de ochtend begint met regen, vooral in het zuidoosten. De rest van de dag is het wisselvallig met een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt zo'n 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
4: Ben jij interieurbouwer en wil je goed gereedschap voor een eerlijke prijs? Schellekenstoels.nl is dé specialist in zaagbladen, frezen en CNC-gereedschap voor de interieurbouw. Met grote voorraad en meer dan 30 jaar ervaring. Ook voor lamello en kantenband. Schellekenstoels.nl, de partner die je scherp houdt.
5: Ben je wel eens eenzaam? Of mis je iemand om echt mee te praten, samen iets te ondernemen of gewoon jezelf te zijn? Goed gezelschap is geen luxe, maar een levensbehoefte. Bij High Class Gezelschap draait het om aandacht, gesprekken en samen mooie momenten beleven. Kijk op highclassgezelschap.com.
6: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
7: Voetbalfan? Verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
8: Van wereldclubs tot verborgen parels.
7: FCSurprise.nl.
9: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
10: Lembuk. Absolute topkwaliteit leren handschoenen en wanten. Van autohandschoenen tot de warmste winterhandschoenen. Bestel via lembuk1831.com.
11: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
12: Het is herfst. En wij

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
2: Op zoek naar een nieuwe televisie, wasmachine of koffiezetapparaat? Kom naar Stient Electro in Volendam. De specialist in elektronica, witgoed, audio, stofzuigers, keukenapparatuur en een verrassend groot assortiment lampjes. Ook voor deskundige reparaties en persoonlijk advies ben je bij ons aan het juiste adres. Van aankoop tot installatie en service, wij regelen het. Kies voor kwaliteit, service en zekerheid. Stient Electro in Volendam. Lokaal, betrouwbaar en altijd dichtbij.
3: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
4: Moet je naar geen nieuwe website?
5: Ventori bouwt websites die scoren. Geïntegreerd met AI. Makkelijk te beheren en goed vindbaar.
4: Bij wie?
5: Bij Ventori.

0: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting volgend jaar op tot 1 biljoen euro. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, de steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop Brussel geld wil verdelen. Die aanpak lijkt op die van het corona-herstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. Volgens de Rekenkamer is dat systeem te vaag en moeilijk te controleren. Margaret Hamilton, een van de grootste pioniers uit de geschiedenis van de ruimtevaart en informatica, is overleden. Door haar baanbrekende werk op het gebied van softwareontwikkeling waren de Amerikanen in de jaren 60 in staat om met de Apollo op de maan te landen. Ze legde de basis voor de moderne software engineering, een term die ze zelf bedacht. Hamilton overleed op 30 september op 90-jarige leeftijd. Populaties van wilde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna driekwart afgenomen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk, omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De Franse politie heeft 6 verdachten opgepakt na de schilderijenroof uit het Renoir Museum in Zuid-Frankrijk. Daar werden vorige maand 4 werken van de bekende impressionist gestolen. 2 daarvan bleven achter in de tuin van het museum. Of de andere 2 inmiddels terecht zijn, is niet duidelijk. En het weer. De ochtend begint met regen, vooral in het zuidoosten. De rest van de dag is het wisselvallig, met een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt zo'n 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Tussen Amsterdam, Sloterdijk en Haarlem rijden geen treinen. Dat komt door een stroomstoring. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Je wilt ondernemen en niet bezig zijn met computers, storingen en beveiliging. Telme IT uit Volendam regelt het. Persoonlijk, professioneel en ISO 27001 gecertificeerd. Wij regelen de IT, jij je bedrijf. TELMI.nl.
4: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
5: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
6: Notariskantoor Fijsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
7: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
8: Het is herfst en wij.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Even serieus. 4 keer per jaar de vakantie. Alle verdagen werken. Zonnepanelen in een elektrische auto met eigen laadpaal. Nou moet ik eens even weten hoe dat zit.
1: Nou, gewoon. Ik heb een thuisbatterij van Smit.
0: Thuisbatterij? Wat is dat dan weer?
1: Erg simpel. Je slaat je eigen stroom op en verkopen het weer. Gewoon top.
2: Wek jij ook meer stroom op met je zonnepanelen dan dat je verbruikt? Denk dan aan een thuisbatterij van Smit Elektrotechniek. Meer informatie smitduurzameenergie.nl.
3: Nou ja, niet nou.
4: Herkenbaar. Geen zorgen. Bij de Groot Volendam repareren ze alle merken auto's en bussen snel en vakkundig. En bent u toe aan een andere auto of bus? Dan zoeken zij de perfecte occasion voor u. U bent welkom in de showroom. Bel 0299-321928. Of kijk op degrootvolendam.nl. Ga dus naar de Groot Volendam, zodat je man niet aldoor zegt...
3: Nou ja, niet nou.
5: Moet je naar je nieuwe webshop?
6: Venturi bouwt webshops voor ieder bedrijf. Alles in één dashboard en gekoppeld met jouw voorraadsysteem.
5: Bij wie?
6: Bij Venturi.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Techbedrijven moeten worden verplicht om het delen van kinderporno te stoppen. Daarvoor pleiten 4 kinderrechtenorganisaties. Elke dag worden veel beelden van kinderen die seksueel worden misbruikt online gedeeld, bekeken en weer verder verspreid. Nu kunnen techbedrijven nog zelf bepalen hoe ze die beelden opsporen en verwijderen. Justitieminister Van Weel moet ingrijpen, vinden de organisaties. De droogte afgelopen zomer heeft voor veel schade aan de fundering van huizen gezorgd. Kennisinstituut Deltares schat dat op dit moment 425.000 woningen schade hebben opgelopen. Vooral in gebieden met kleigrond.
1: In kleigebieden zorgt het voor dat de grond wordt gewoon algemeen droger. En klei kan dan gaan krimpen, waardoor ondiep gefundeerde huizen een beetje wegzakken, zeg maar. En ook daardoor schades kunnen ontstaan aan de huizen.
0: Ook huizen die op houten palen zijn gebouwd hebben meer last van de droogte. De vrachtprijzen voor ruwe olietankers zijn gestegen naar een nieuw record. De huur van zo'n schip kostte begin deze maand €500.000 per dag. Dat is volgens ING 10 keer hoger dan een jaar geleden.
2: Echt ongekend. En dat hebben we dus niet eerder gezien in de geschiedenis. In 2022, na de invasie in Oekraïne, hebben we ook oplopende tarieven gezien. Maar by far niet zoals nu.
0: De gestegen prijzen hebben alles te maken met de aanhoudende oorlog in Iran en de straat van Hormuz die daardoor geblokkeerd is. Daardoor zijn olietankers langer onderweg. De vrouw die vorige maand het gezicht werd van de Spaanse woonprotesten is overleden. De 87-jarige Mari Carmen Abascal werd na 70 jaar uit haar huis gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Toen bekend werd dat ze was overleden, gingen in Madrid opnieuw veel Spanjaarden de straat op. Het weer nog, eerst regen, vooral in het zuidoosten. De rest van de dag wisselvallig met zon, wolken en buien en het wordt een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Het nieuwe 100% NL Magazine ligt nu in de winkel. Met op de cover Natasja Vroger en schoondochter Anne-Dominique in een openhartig interview over familie, liefde en een bijzondere band. Verder vind je inspirerende interviews, lifestyle, najaarsmode en te gekke winacties. Haal hem nu in de winkel of bestel via 100pmagazine.nl. 100% NL Magazine. Gewoon het leukste blad van Nederland.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
7: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van De Core Beverwijk. Vanaf €194.900 vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
8: Heb je moeite met afvallen of op gewicht blijven? En wil je zeker weten of de inzet van medicatie veilig en relevant voor je is? Meld je dan aan voor de onboarding bij Kliniek De Pauw in Utrecht of Amsterdam. Fysieke intakes met big geregistreerde artsen en diëtisten. Mail ons via info@kliniekdepauw.nl.
9: Ben je wel eens eenzaam? Of mis je iemand om echt mee te praten, samen iets te ondernemen of gewoon jezelf te zijn? Goed gezelschap is geen luxe, maar een levensbehoefte. Bij High Class Gezelschap draait het om aandacht, gesprekken en samen mooie momenten beleven. Kijk op highclassgezelschap.com.
10: Hemdvoorhem.nl. 4 herentruien voor maar €100. Ja, 4 voor 100. Kies uit merken als Redmond, Jack & Jones, Lacoste en meer. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
11: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
12: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
13: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500. Of kijk op btict.nl.
14: Het is herfst en wij

is het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Ik ben Frank van der Klucht. Bij een aanvaring tussen een viskotter en een woonark in aanbouw op het Markermeer zijn gisterochtend meerdere mensen licht gewond geraakt. De melding kwam rond 21:30 binnen. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. De woonark liep een lek op dat brandweerlieden dichtte. De oorzaak wordt onderzocht. Rijkswaterstaat en politie bepalen wat er met de vaartuigen gebeurt. De gemeenteraad van Edam-Volendam heeft ingestemd met toegangscontrole bij de milieustraten in Volendam en Oosthuizen. Daarmee wil de gemeente voorkomen dat mensen en bedrijven van buiten de gemeente er afval storten, wat naar verluid nog gebeurt. Tijdens de bespreking werden ook verdere maatregelen in het afvalbeleid aangekondigd vanwege de hoge inzamelcijfers en kosten. Huishoudens in Waterland kunnen samen met buren hun woning verduurzamen en zo kennis delen, uitzoekwerk verdelen en geld besparen met gezamenlijke inkoop. Aan het Spil in Monnikendam deden zo'n 8 huishoudens mee, na een idee van een buurman die offertes opvroeg. Ongeveer de helft van de woningen deed uiteindelijk mee met uiteenlopende maatregelen. Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Love Kabelkrant, onze website of in de app.

0: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Om de grote stroom kinderporno in te dammen moet voor techbedrijven een verplichte aanpak gaan gelden, vinden 4 organisaties voor kinderrechten. Nu kunnen techbedrijven nog zelf bepalen wat ze tegen kinderporno doen. De toestand van de Palestijnen in Gaza verslechtert nog steeds, zegt hulporganisatie Doctors van de Wereld. Na 3 jaar oorlog is 97% van de bevolking zijn huis kwijt. Mensen hebben nauwelijks toegang tot zorg en schoon drinkwater. De Europese Rekenkamer waarschuwt voor oplopende schuld van de EU. Die loopt naar verwachting volgend jaar op tot 1 biljoen euro. Het komt vooral door het corona-herstelfonds, steun aan Oekraïne en geld voor defensie. En het weer, regen, de rest van de dag zon, wolken en buien en 15 graden.
1: Dit is het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Ik ben Frank van der Klucht. Van vrijdagmiddag 6 november 2 uur tot zondagavond 8 november 10 uur voert de provincie Noord-Holland onderhoud uit aan de bediencentrale. Centrale bediening van 36 bruggen en sluizen is dan niet mogelijk en gebeurt op locatie. Scheepvaart krijgt te maken met afwijkende bedientijden en wachttijden tot 2 uur. Weggebruikers wachten mogelijk enkele minuten langer. Europarlementariër Dirk Gotink heeft zijn lidmaatschap van NSC opgezegd omdat de partij toenadering zoekt tot Mona Keizer. Hij was de laatste volksvertegenwoordiger die nog actief was voor de partij van Pieter Omtzigt. De partij zoekt een nieuwe koers. Komend weekend houdt NSC een ledenvergadering waar Keizer spreekt over de uitgangspunten. De herfstvakantie zijn sport- en gymzalen in Edam-Volendam te huren. Ook voor een uurtje binnensporten op een regenachtige dag. Reserveren verloopt via het online systeem, waar de vrije ruimtes te zien zijn en kan nu 3 uur van tevoren in plaats van 24 uur. Binnen 3 uur reserveren kan alleen bij sporthal De Seinpaal via de receptie van zwembad De Waterdam. Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Love Kabelkrant, onze website of in de app.
2: Jan Vissers weer. Het fraaie oktoberweer is voorlopig voorbij. Vandaag wordt met een noordwestelijke stroming minder warme lucht aangevoerd. De middagtemperatuur komt uit op circa 16 graden. Verder vallen er verspreid over de dag enkele buien. Maar vooral vanmiddag laat ook de zon zich geregeld zien. De wind waait uit het noordwesten en is meest matig. Op het Markermeer en de Gouwzee vrij krachtig tot krachtig, windkracht 5 tot 6. Vanavond neemt de wind weer wat in kracht af. Morgen krijgen we te maken met fronten van een nieuw lage drukgebied. En dat betekent perioden met regen, waarschijnlijk enige tijd veel regen. Pas aan het einde van de middag wordt het wat droger, maar in de avond volgen buien met kans op onweer. Temperaturen zijn morgen wel wat hoger, zo'n 16 tot 17 graden. En wel een behoorlijke wind uit het zuidwesten. Matig tot vrij krachtig, op de Gouwzee en het Markermeer krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. In het weekeinde wordt het maximaal 15 tot 16 graden. Verder vallen er enkele buien, soms met onweer, maar ook de zon laat zich geregeld zien. Na het weekend knapt het wat op, ofwel afnemende neerslagkansen, iets meer zon en wat hogere temperaturen.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn nog niet veel bijzonderheden onderweg. Op de A7 Hoorn richting Zaanstad, daar rijdt het verkeer langzaam. Tussen de afrit Hoorn en Purmerend 6 kilometer. A8 Zaanstad richting Amsterdam, bij Zaanstad Koog 2 kilometer. En op de A9 Alkmaar richting Amstelveen, tussen Beverwijk Oost en knooppunt Rottepolderplein 6 kilometer. In alle gevallen is de vertraging maximaal 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Ik ben Frank van der Klucht. Burgemeester Ellen van Selm heeft dinsdagochtend deelgenomen aan het jaarlijkse burgemeestersontbijt. Leerlingen van basisschool De Wilgenhoek uit Zuidoost-Beemster waren te gast. Tijdens een gezond ontbijt spraken de kinderen met haar over eten, school, Purmerend en haar werk. Het burgemeestersontbijt vraagt jaarlijks in heel Nederland aandacht voor het belang van een gezond ontbijt. Volgens landelijke cijfers maken gemiddeld 1,5 tot 2 kinderen in een klas van 30 voor hun 12e seksueel misbruik mee. Ook in Edam-Volendam. De omgeving merkt dit vaak niet op en kinderen beseffen soms zelf niet dat het niet normaal is. Schoolmaatschappelijk werker Caroline de Visser en specialist Esmeralda de Haan wijzen op de moeilijk herkenbare signalen. De provincie Noord-Holland onderzoekt in oktober het viaduct van de N244 over de Middenweg bij Middenbeemster. In de nacht van 15 op 16 oktober is de N244 afgesloten en op de Middenweg is er op meerdere dagen hinder. Vrijdag 9 oktober van 7 tot 4 uur is het fietspad dicht. Het viaduct gaat vanaf voorjaar 2027 mogelijk maandenlang dicht. Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Love Kabelkrant, onze website of in de app.
1: Verhaal,
2: wat een introductie.
1: Oké, daar gaan we. Ja.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De Stadskrant is uitgegroeid tot het best gelezen medium van de gemeente Edam-Volendam. Met een oplage van inmiddels ruim 15.000 kranten vallen wij in alle brievenbussen van de gemeente. Zo niet? Bel dan even naar 0299-315370. De Stadskrant. Een betrokken krant met inhoud.
2: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
3: Maar waarom Ventori?
4: Een betrouwbare en ervaren partner voor het bouwen van websites, webshops, AI-toepassingen en automatiseringen.
3: Dus bij wie?
4: Bij Ventori.

0: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Techbedrijven moeten verplicht worden om kinderporno aan te pakken. Dat vinden vier organisaties voor kinderrechten. Nu kunnen bedrijven zelf bepalen of ze kinderporno opsporen en tegenhouden. Justitieminister Van Wil moet in actie komen, vinden de organisaties.
1: Er wordt nu al 4 jaar lang onderhandeld over wetgeving die heel specifiek gaat over het bestrijden van online seksueel kindermisbruik. Minister Van Wil zit aan de onderhandelingstafel. En wij roepen hem dan ook echt op om zich maximaal in te zetten dat deze wetgeving er komt.
0: Sommige bedrijven grijpen vrijwillig in als ze merken dat kinderporno rondgaat. Door natuurherstel moet de Rotterdamse haven weer van het stikstofslot worden gehaald. Nu kunnen bedrijven niet uitbreiden vanwege milieuregels. Het kabinet stelt volgend jaar 50 miljoen euro beschikbaar voor herstel van kwetsbare natuurgebieden in de omgeving. Er worden konijnen uitgezet, planten en insecten die er niet thuis horen worden bestreden en er komt minder ruimte voor fietsers en wandelaars. Volgens het Wereld Natuurfonds zijn populaties van wilde dieren sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen. Dat komt doordat sommige populaties sterk achteruit gaan, terwijl andere juist toenemen. Dat laat zien dat natuurherstel mogelijk is, zegt het WNF.
2: Het verschilt per soort eigenlijk wat er nodig is om een soort terug te laten komen. Maar het heeft inderdaad te maken met gerichte bescherming van wat die soort nodig heeft en het leefgebied.
0: Volgens het WNF zijn onder meer duurzamere voedselproductie en een snellere energietransitie nodig om bedreigde populaties te herstellen. De Tweede Kamer debatteert vanmiddag over de al maar oplopende rente op studieschuld. Die ging gisteren fors omhoog tot boven de 3%. De coalitiepartijen willen een plafond van 2,5. En het weer, vooral in het Zuidoosten regen, verder zon en buien en 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt niet drukker dan gebruikelijk in onze regio. Toch zijn er wel een paar opvallende files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen knooppunt Watergraafsmeer en Muiden, 6 kilometer stilstaand verkeer met daar 20 minuten vertraging. De oorzaak is een ongeluk, daar zijn 2 rijstroken dicht. De andere kant op, richting Amsterdam, tussen Baren en Blaricum, 5 kilometer met een kwartier oponthoud. A9, Alkmaar richting Amstelveen, tussen Heemskerk en knooppunt Rotterpolderplein, 10 kilometer file met daar 1/2 uur vertraging. A22, Beverwijk-Velsen bij knooppunt Velsen, een kwartier oponthoud. De N203 Alkmaar richting Amsterdam bij Zaandijk een kwartier vertraging. En op de N247 van Horen naar Amsterdam tussen Edam en Monnikendam ook een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10 met een 1 en een 0.
6: Edam Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in Edam Volendam in 1 app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
7: Wat zei je nou?
6: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nieuw?
8: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
9: Notariskantoor Fijtsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Fijtsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
10: Goede beveiliging begint bij 1 betrouwbare specialist. Lockmaster Security in Volendam combineert mechanische en elektronische beveiliging tot 1 compleet beveiligingsplan. Van betrouwbare cilindersloten en meerpuntsluitingen tot de nieuwste elektronische sloten, alarmsystemen, camerasystemen en kluizen. Wij beveiligen, certificeren en onderhouden uw woning of bedrijfspand van A tot Z. Dus zoek je een betrouwbare specialist? Kom naar Lockmaster Security in de Dieselstraat in Volendam.
11: Het is herfst en wij

0: Dit is het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Ik ben Frank van der Klucht. Bij een aanvaring tussen een viskotter en een woonark in aanbouw op het Markermeer zijn gisterochtend meerdere mensen licht gewond geraakt. De melding kwam rond 21:30 binnen. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. De woonark liep een lek op dat brandweerlieden dichten. De oorzaak wordt onderzocht. Rijkswaterstaat en politie bepalen wat er met de vaartuigen gebeurt. De gemeenteraad van Edam-Volendam heeft ingestemd met toegangscontrole bij de milieustraten in Volendam en Oosthuizen. Daarmee wil de gemeente voorkomen dat mensen en bedrijven van buiten de gemeente er afval storten, wat naar verluid nog gebeurt. Tijdens de bespreking werden ook verdere maatregelen in het afvalbeleid aangekondigd vanwege de hoge inzamelcijfers en kosten. Huishoudens in Waterland kunnen samen met buren hun woning verduurzamen en zo kennis delen, uitzoekwerk verdelen en geld besparen met gezamenlijke inkoop. Aan het Spil in Monnikendam deden zo'n 8 huishoudens mee, na een idee van een buurman die offertes opvroeg. Ongeveer de helft van de woningen deed uiteindelijk mee met uiteenlopende maatregelen. Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Love Kabelkrant, onze website of in de app.
1: Het fraaie oktoberweer is voorlopig voorbij. Vandaag wordt met een noordwestelijke stroming minder warme lucht aangevoerd. De middagtemperatuur komt uit op circa 16 graden. Verder vallen er verspreid over de dag enkele buien. Maar vooral vanmiddag laat ook de zon zich geregeld zien. De wind waait uit het noordwesten en is meest matig. Op het Markermeer en de Gouwzee vrij krachtig tot krachtig, windkracht 5 tot 6. Vanavond neemt de wind weer wat in kracht af. Morgen krijgen we te maken met fronten van een nieuw lage drukgebied. En dat betekent perioden met regen, waarschijnlijk enige tijd veel regen. Pas aan het einde van de middag wordt het wat droger, maar in de avond volgen buien met kans op onweer. Temperaturen zijn morgen wel wat hoger, zo'n 16 tot 17 graden. En wel een behoorlijke wind uit het zuidwesten. Matig tot vrij krachtig, op de Gouwzee en het Markermeer krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. In het weekeinde wordt het maximaal 15 tot 16 graden. Verder vallen er enkele buien, soms met onweer, maar ook de zon laat zich geregeld zien. Na het weekend knapt het wat op, ofwel afnemende neerslagkansen, iets meer zon en wat hogere temperaturen.
2: LOVE Verkeer.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Dit is ongeveer het hoogtepunt van deze ochtendspits. De meeste dagelijkse files veroorzaken zo'n 10 minuten extra reistijd. Meer vertraging is er op de A7 van Hoorn naar Zaanstad tussen de afrit Avenhoorn en Purmerend, 9 kilometer met een half uur vertraging. A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Akersloot en knooppunt Rotterpolderplein. Langzaam rijden over 10 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. A27 vanuit Almere tussen Hilversum en knooppunt Lunetten. Langzaam rijden over 10 kilometer. En daar is het oponthoud ruim een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Ook op je smartspeaker is dit de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Ben je net de trotse ouders geworden van een zoon of dochter? Of een kersverse opa of oma? Dan wil je toch niet dat je kind of kleinkind iets overkomt? Meld je daarom nu aan bij Veerman EHBO Volendam. Wij leren je wat je kunt doen bij verstikking, brandwonden, vergiftiging of andere vervelende ongevallen met de kleine. We bieden ook een cursus leren reanimeren, inclusief omgaan met de AED. Je kunt alleen jezelf opgeven of met z'n twee. Bij groepen vanaf 6 personen mag je zelf de dag en tijd bepalen wanneer de cursus plaatsvindt. Wees wijs, wees voorbereid en meld je vandaag nog aan. WhatsApp naar 06-36-20-4684 of mail suzanneveerman@hotmail.nl.
2: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
3: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
4: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
5: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
6: Moet je naar geen nieuwe website?
7: Ventori bouwt websites die scoren. Geïntegreerd met AI. Makkelijk te beheren en goed vindbaar.
6: Bij wie?
7: Bij Ventori.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het kabinet wil de Rotterdamse haven van het stikstofslot halen door de omliggende natuur te versterken. Er worden konijnen uitgezet, planten en insecten die er niet thuis horen worden bestreden en er komt minder ruimte voor fietsers en wandelaars. Goed nieuws voor bedrijven die willen uitbreiden, zegt de Rotterdamse havenwethouder.
1: Dit is echt de eerste heel belangrijke stap om die vergunningverlening weer op gang te brengen. En dat zal echt ook nog vervolgens wel wat voeten in de aarde hebben. Maar hiermee gaan we weer de goede kant op.
0: Er komt volgend jaar 50 miljoen euro voor beschikbaar. De tarieven voor transport met olietankers hebben recordhoogte bereikt. De huur voor een tanker is nu €500.000 per dag, blijkt uit cijfers van ING. Dat komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. Tankers moeten daardoor een stuk omvaren.
2: En tegelijkertijd begint er nu ook vraag op gang te komen vanuit het Midden-Oosten. Ja, er is een corridor opgezet door de Verenigde Staten, waar eigenlijk tankers onder begeleiding door kunnen varen. Dat tezamen brengt een enorme vraag naar die tankercapaciteit op gang.
0: De huur van een tanker is nu 10 keer hoger dan een jaar geleden. BAM, het grootste bouwconcern van Nederland, neemt infrastructuurbedrijf AHAK over voor ruim €500.000. HAK is een specialist op het gebied van de aanleg van warmtenetten, transportleidingen en het aan land brengen van energie van zee. AHAK is ook actief in België en het Verenigd Koninkrijk. Het bedrijf blijft werken onder de eigen naam. De Tweede Kamer debatteert vanmiddag over de al maar oplopende rente op studieschuld. Die ging gisteren fors omhoog tot boven de 3%. De coalitiepartijen willen een plafond van 2,5%. De Kamer wil weten hoe dat gaat worden geregeld. En in de eerste ronde van het Masters-toernooi van Shanghai is Stellan Griekspoor uitgeschakeld. Hij verloor in 2 sets van de Rus Pavel Kotov. Het weer, zon en buien. Het wordt 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het hoogtepunt van de ochtendspits hebben we inmiddels gehad. De langste files van dit moment staan nog op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen naar de West en knooppunt Eemnes, 11 kilometer met een kwartier vertraging. A2 Amsterdam richting Utrecht tussen Breukelen en Utrecht-Leidse Rijn, 7 kilometer met daar 20 minuten op onthoud. A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen knooppunt De Hoek en knooppunt De Nieuwe Meer, 10 kilometer met een kwartier vertraging. A7 Hoorn richting Zaanstad tussen Hoorn en Purmerend, 8 kilometer met een kwartier op onthoud. Dan de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Akersloot en knooppunt Rotterpolderplein 10 kilometer. Daar is de vertraging zo'n 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
6: Notariskantoor Fijtsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Fijtsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
7: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
8: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leidse Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
9: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan kun je daar geld voor krijgen. Hoe dat kan? Bedrijven die brandstof verkopen moeten zorgen voor minder CO2-uitstoot. Jouw elektrische kilometers zijn daardoor geld waard. Lekker Laden regelt het voor je. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
10: Hemdvoorhem.nl. 4 herentruien voor maar €100. Ja, 4 voor 100. Kies uit merken als Redmond, Jack & Jones, Lacoste en meer. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
11: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
12: De schoolfoto's komen er weer aan.
13: Ben jij al voorbereid?
12: Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
13: Voetbalfan? Verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts. Van wereldclubs tot verborgen parels. FCSurprise.nl.
14: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
15: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
16: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
17: Het is herfst en wij kleuren.

hoorde Phil Collins in het koffiemagazine. En zometeen het allerlaatste lokale nieuws. Weer en verkeer. Dat allemaal in één keer. Na deze klassieke klanken van Jack Jersey.

0: is het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Ik ben Frank van der Klucht. Volgens landelijke cijfers maken gemiddeld 1,5 tot 2 kinderen in een klas van 30 voor hun 12e seksueel misbruik mee. Ook in Edam, Volendam. De omgeving merkt dit vaak niet op en kinderen beseffen soms zelf niet dat het niet normaal is. Schoolmaatschappelijk werker Carolien de Visser en specialist Esmeralda de Haan wijzen op de moeilijk herkenbare signalen. Bij een aanvaring tussen een viskotter en een woonark in aanbouw op het Markermeer zijn gisterochtend meerdere mensen licht gewond geraakt. De melding kwam rond 21:30 binnen. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. De woonark liep een lek op dat brandweerlieden dichtten. De oorzaak wordt onderzocht. Rijkswaterstaat en politie bepalen wat er met de vaartuigen gebeurt. De gemeenteraad van Edam-Volendam heeft ingestemd met toegangscontrole bij de milieustraten in Volendam en Oosthuizen. Daarmee wil de gemeente voorkomen dat mensen en bedrijven van buiten de gemeente er afval storten, wat naar verluid nog gebeurt. Tijdens de bespreking werden ook verdere maatregelen in het afvalbeleid aangekondigd vanwege de hoge inzamelcijfers en kosten. Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Love Kabelkrant, onze website of in de app.
1: Jan Vissers weer. Het fraaie oktoberweer is voorlopig voorbij. Vandaag wordt met een noordwestelijke stroming minder warme lucht aangevoerd. De middagtemperatuur komt uit op circa 16 graden. Verder vallen er verspreid over de dag enkele buien. Maar vooral vanmiddag laat ook de zon zich geregeld zien. De wind waait uit het noordwesten en is meest matig. Op het Markermeer en de Gouwzee vrij krachtig tot krachtig, windkracht 5 tot 6. Vanavond neemt de wind weer wat in kracht af. Morgen krijgen we te maken met fronten van een nieuw lage drukgebied. En dat betekent perioden met regen, waarschijnlijk enige tijd veel regen. Pas aan het einde van de middag wordt het wat droger, maar in de avond volgen buien met kans op onweer. Temperaturen zijn morgen wel wat hoger, zo'n 16 tot 17 graden. En wel een behoorlijke wind uit het zuidwesten. Matig tot vrij krachtig, op de Gouwzee en het Markermeer krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. In het weekeinde wordt het maximaal 15 tot 16 graden. Verder vallen er enkele buien, soms met onweer, maar ook de zon laat zich geregeld zien. Na het weekend knapt het wat op, ofwel afnemende neerslagkansen, iets meer zon en wat hogere temperaturen.
2: LOVA Verkeer.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu vrij snel op. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Daar rijdt het verkeer nog langzaam. Tussen Heemskerk en knooppunt Rotterpolderplein 9 kilometer met ruim 10 minuten op onthoud. A27 vanuit Almere. Tussen Hilversum en knooppunt Lunette. Langzaam rijden over 10 kilometer met een kwartier vertraging. En 201 van Hilversum naar Uithoren bij Loenersloot 2 kilometer. De vertraging is 10 tot 15 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Het is nacht. Edam Volendam slaapt en Waterland doezelt. Toch is er één ondernemer die telkens wakker schrikt.
1: Hé, hey, jeetje Kees, wat is er nou los?
0: Laat dat nou net die ondernemer zijn die de LOVE als reclamemedium over het hoofd zag. Adverteer bij de LOVE op de radio, kabelkrant of op de televisie en u slaapt veel rustiger.
2: Op zoek naar een nieuwe televisie, wasmachine of koffiezetapparaat? Kom naar Stient Electro in Volendam. De specialist in elektronica, witgoed, audio, stofzuigers, keukenapparatuur en een verrassend groot assortiment lampjes. Ook voor deskundige reparaties en persoonlijk advies ben je bij ons aan het juiste adres. Van aankoop tot installatie en service, wij regelen het. Kies voor kwaliteit, service en zekerheid. Stient Electro in Volendam. Lokaal, betrouwbaar en altijd dichtbij.
3: Nee, niet nou.
4: Herkenbaar. Geen zorgen. Bij de Groot Volendam repareren ze alle merken auto's en bussen snel en vakkundig. En bent u toe aan een andere auto of bus? Dan zoeken zij de perfecte occasion voor u. U bent welkom in de showroom. Bel 0299-321928. Of kijk op degrootvolendam.nl. Ga dus naar de Groot Volendam, zodat je man niet aldoor zegt...
3: Nee, niet nou.
5: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 208A, Volendam.
6: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
7: Moet je in Agri nieuwe webshop?
8: Venturi bouwt webshops voor ieder bedrijf. Alles in één dashboard en gekoppeld met jouw voorraadsysteem.
7: Bij wie?
8: Bij Venturi.

0: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het afgelopen kwartaal zijn er iets meer woningen in de verkoop gezet vergeleken met een jaar eerder. Het waren ruim 48.000 woningen, 5% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het waren vooral oude huurwoningen die in de verkoop kwamen. Volgens makelaarsvereniging NVM geeft het groeiende aanbod woningkopers iets meer lucht, maar de krapte op de woningmarkt houdt aan. Een gemiddeld huis kostte het afgelopen kwartaal €503.000. De prijzen zijn in een jaar tijd gestegen met bijna 2%. In de Belgische stad Luik is een samenscholingsverbod ingesteld na uit de hand gelopen scholierenprotesten. Mensen mogen maximaal met z'n drieën op straat. Voor gezinnen en hulpdiensten geldt uitzonderingen. Gisteren was het in Luik opnieuw onrustig. Actievoerders trokken langs de middelbare scholen en richtten vernielingen aan. De protesten in de Belgische stad zijn overgewaaid vanuit Frankrijk. Volgens de Belgische minister van Veiligheid worden de protesten in Luik aangewakkerd door de linksextremistische Antifa-beweging. Het gaat niet goed bij de overheidsinstantie die mensen helpt bij bemiddeling om alimentatie, meldt RTL Nieuws. Het bureau helpt mensen kosteloos wanneer een ex-partner geen of te weinig alimentatie betaalt. Medewerkers spreken van een onveilige werksfeer en een angstcultuur. Steeds meer mensen melden zich ziek en de wachttijd voor ouders loopt op. In januari had het LBIO nog het doel om verzoeken te beantwoorden binnen 10 werkdagen, maar dat is inmiddels opgelopen naar 10 weken. BAM, het grootste bouwconcern van Nederland, neemt infrastructuurbedrijf AHAK over voor ruim €1,5 miljard. HAK is een specialist op het gebied van de aanleg van warmtenetten, transportleidingen en het aan land brengen van energie van zee. Dan het weer, zon en buien, het wordt 14 tot 16 graden. Morgen bewolking en regen met veel wind en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht. Onze zorg.
3: Je wilt ondernemen en niet bezig zijn met computers, storingen en beveiliging. Telme IT uit Volendam regelt het. Persoonlijk, professioneel en ISO 27001 gecertificeerd. Wij regelen de IT, jij je bedrijf. TELMI.nl.
4: Even serieus. 4 keer per jaar de vakantie, alle verdagen werken, zonnepanelen in een elektrische auto met eigen laadpaal. Nou moet ik eens even weten hoe dat zit.
5: Nou, gewoon. Ik heb een thuisbatterij van Smit.
4: Thuisbatterij? Wat is dat dan weer?
5: Erg simpel. Je slaat je eigen stroom op en verkopen het weer. Gewoon top.
6: Wek jij ook meer stroom op met je zonnepanelen dan dat je verbruikt? Denk dan aan een thuisbatterij van Smit Elektrotechniek. Meer informatie? smitduurzameenergie.nl.
7: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
8: Het is herfst en wij kleuren.

Met dank aan Wilfried Jonk, want dit was zijn koffietop 3 op deze donderdag. Wil je morgen in de koffietop 3? Dan kan dat. Bedenk dan wel even 3 vrolijke koffiehits, want morgen is het vrolijke vrijdag. En mail die naar marcel.bak@rtvlovj.nl.

Dit is het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Ik ben Frank van der Klucht. Burgemeester Ellen van Selm heeft dinsdagochtend deelgenomen aan het jaarlijkse burgemeestersontbijt. Leerlingen van basisschool De Wilgenhoek uit Zuidoost-Beemster waren te gast. Tijdens een gezond ontbijt spraken de kinderen met haar over eten, school, Purmerend en haar werk. Het burgemeestersontbijt vraagt jaarlijks in heel Nederland aandacht voor het belang van een gezond ontbijt. De herfstvakantie zijn sport- en gymzalen in Edam-Volendam te huren. Ook voor een uurtje binnensporten op een regenachtige dag. Reserveren verloopt via het online systeem, waar de vrije ruimtes te zien zijn, en kan nu 3 uur van tevoren in plaats van 24 uur. Binnen 3 uur reserveren kan alleen bij sporthal De Seinpaal via de receptie van zwembad De Waterdam. Van vrijdagmiddag 6 november 2 uur tot zondagavond 8 november 10 uur voert de provincie Noord-Holland onderhoud uit aan de bediencentrale. Centrale bediening van 36 bruggen en sluizen is dan niet mogelijk en gebeurt op locatie. Scheepvaart krijgt te maken met afwijkende bedientijden en wachttijden tot 2 uur. Weggebruikers wachten mogelijk enkele minuten langer. Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Love Kabelkrant, onze website of in de app.

0: Wist je dat bij het spel Galgje een kort woord veel moeilijker te raden is dan een lang woord? En dat is eigenlijk best logisch. Pink heeft veel minder verschillende letters dan bijvoorbeeld meervoudige persoonlijkheidsstoornis, waardoor het veel lastiger is om de letters te raden.
1: Hoe

0: voor alles wat je bent. Sluit me in je armen, in je armen, ga niet weg.
1: De koffie is bruin!
2: The old Covent Garden. I remember only too well.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
2: De Groente- en Fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
3: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
4: Welke droom heb jij als ondernemer? De wereld om je heen verandert razendsnel. Dat biedt je nieuwe kansen en groeimogelijkheden. Maar welke richting kies je daarbij? En maak je dan wel de juiste keuzes? NBC van Roemburg & Partners staat ondernemers al 30 jaar bij. Niet alleen op het gebied van administratie, belasting en accountancy, maar ook als sparringpartner om jouw groeiplannen te realiseren. En wij spreken jouw taal. Dus geen moeilijk gedoe, maar gewoon helder en duidelijk zeggen waar het om gaat. Dus, kom je binnenkort voor een belangrijke keuze te staan? Kies dan eerst voor NBC van Roemburg & Partners. Bel 0299-65-7060. NBC van Roemburg & Partners. De adviseur die je begrijpt.
5: Maar waarom Ventori?
6: Een betrouwbare en ervaren partner voor het bouwen van websites, webshops, AI-toepassingen en automatiseringen.
5: Dus baby?
6: Bij Ventori.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij twee aanvallen van Houthis op vliegvelden in Saoedi-Arabië zijn gisteren 3 mensen omgekomen. Ook raakten 36 mensen gewond. Een van de aanvallen was op de luchthaven van de hoofdstad Riyadh, zeggen de Saoedische autoriteiten. De militaire coalitie die wordt geleid door Saoedi-Arabië heeft daarna 82 militaire doelen in Jemen aangevallen. Daaronder was een lanceerplatform voor ballistische raketten. De Houthis zeggen dat ze daarna het vliegveld van Riyadh opnieuw hebben aangevallen. Saoedi-Arabië heeft dat nog niet bevestigd. Het afgelopen kwartaal zijn er iets meer woningen in de verkoop gezet vergeleken met een jaar eerder. Het waren ruim 48.000 woningen, 5% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het waren vooral oude huurwoningen die in de verkoop kwamen. Volgens de NVM heeft het groeiende aanbod woningkopers iets meer lucht gegeven, maar de krapte op de woningmarkt houdt aan. Een gemiddeld huis kost het afgelopen kwartaal €503.000. De prijzen zijn in een jaar tijd gestegen met bijna 2%. In Luik in België geldt een samenscholingsverbod vanwege aanhoudende scholierenprotesten. Gisteren trokken actievoerders langs middelbare scholen en richtten vernielingen aan. De protesten in Luik lijken op die in Frankrijk. Volgens de Belgische autoriteiten zit het extreemlinkse Antifa erachter. De Amerikaanse staten Louisiana, Mississippi, Alabama en Florida maken zich op voor de orkaan Isaias en die naar verwachting morgen aan land komt. Volgens een Amerikaans weerinstituut veroorzaakt de orkaan mogelijk een levensbedreigende stormvloed. In verschillende regio's is de noodtoestand uitgeroepen. Dan het weer, zon en buien bij 14 tot 16 graden. Morgen bewolking en regen met veel wind. Het wordt dan 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Start de motor. De boerderij wacht.
4: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
7: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker voor het leven.
8: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
9: Het is nacht. Edam Volendam slaapt en Waterland doezelt. Toch is er één ondernemer die telkens wakker schrikt.
10: Oeh jeetje, Mari. Wat is er nou weer los?
9: Laat dat nou net die ondernemer zijn die de LOVE als reclamemedium over het hoofd zag. Adverteer bij de LOVE op de radio, kabelkrant of op de televisie. En u slaapt veel rustiger.
11: Het nieuwe 100% NL magazine ligt nu in de winkel. Met op de cover Natasja Vroger en schoondochter Anne-Dominique in een openhartig interview over familie, liefde en hun bijzondere band. Verder vind je inspirerende interviews, lifestyle, najaarsmode en te gekke winacties. Haal hem nu in de winkel of bestel via 100pmagazine.nl. 100% NL magazine. Gewoon het leukste blad van Nederland.
12: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
13: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
14: Het is herfst en wij...

Momenteel vinden er asfalteringswerkzaamheden plaats op de Lokkemientjeweg. Dat duurt toch tot vanmiddag 5 uur. Dus als je daar moet zijn, hou dan rekening met oponthoud en mogelijk een omleiding.

is het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Ik ben Frank van der Klucht. Europarlementariër Dirk Goting heeft zijn lidmaatschap van NSC opgezegd omdat de partij toenadering zoekt tot Mona Keizer. Hij was de laatste volksvertegenwoordiger die nog actief was voor de partij van Pieter Omtzigt. De partij zoekt een nieuwe koers. Komend weekend houdt NSC een ledenvergadering waar Keizer spreekt over de uitgangspunten. De provincie Noord-Holland onderzoekt in oktober het viaduct van de N244 over de Middenweg bij Middenbeemster. In de nacht van 15 op 16 oktober is de N244 afgesloten en op de Middenweg is er op meerdere dagen hinder. Vrijdag 9 oktober van 7 tot 4 uur is het fietspad dicht. Het viaduct gaat vanaf voorjaar 2027 mogelijk maandenlang dicht. Huishoudens in Waterland kunnen samen met buren hun woning verduurzamen en zo kennis delen, uitzoekwerk verdelen en geld besparen met gezamenlijke inkoop. Aan het Spil in Monnikendam deden zo'n 8 huishoudens mee, na een idee van een buurman die offertes opvroeg. Ongeveer de helft van de woningen deed uiteindelijk mee met uiteenlopende maatregelen. Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Love Kabelkrant, onze website of in de app.

En dit is de gedachte van vandaag. Soms heb je van die gedachten die mank gaan, maar wel lekker lopen. Ik wens je nog een mooie donderdag. Wat mij betreft graag tot morgen, 9 uur, Koffiemagazine.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
2: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
3: Moet je naar geen nieuwe website?
4: Ventori bouwt websites die scoren. Geïntegreerd met AI. Makkelijk te beheren en goed vindbaar.
3: Bij wie?
4: Bij Ventori.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De beveiliging van de computersystemen van het OM was al jaren niet op orde. Dat blijkt uit onderzoek, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Vorig jaar juli werd het OM gehackt via een kwetsbaarheid in Citrix, de software die medewerkers gebruiken om vanuit huis in te loggen. Nu blijkt dat het OM geen systemen had om verdachte activiteiten op het eigen IT-netwerk in de gaten te houden. De hackers hadden dus nagenoeg vrij spel. Of het OM inmiddels wel voldoende is beveiligd, is onduidelijk. In het rapport staat alleen dat er vooruitgang is geboekt. In Gent is de rechtszaak begonnen rond de dood van de Belgische kleuter Dean. Zijn lichaam werd ruim 4 jaar geleden gevonden bij het eiland Neeltje Jans. De verdachten zijn de Belg Dave de K. van 39 en zijn toenmalige Nederlandse vriendin Romy W. Zij waren bevriend met de moeder van de jongen van 4. Hij logeerde een tijdje bij hen. Toen het stel ruzie kreeg, ging de man er met Dean vandoor. 2 dagen later werd hij opgepakt en op aanwijzingen werd Dean doodgevonden bij Neeltje Jans. Dave de K. wordt verdacht van ontvoering en doodslag. Zijn ex-vriendin van medeplichtigheid bij de ontvoering. In Polen is opnieuw een steekpartij geweest op een school. Een oud-leerling stak 2 medewerkers neer in een dorp op zo'n 50 kilometer ten noordoosten van Warschau. De slachtoffers zijn volgens Poolse media een conciërge en een leraar. De conciërge overleefde dat niet. Het programma Kassa blijft toch bestaan, maar niet als wekelijks tv-programma. Omroep BNNVARA meldt dat er een doorstart wordt gemaakt op internet. In welke vorm dat zal gebeuren is nog onbekend. Het tv-consumentenprogramma moest verdwijnen vanwege de bezuinigingen op de publieke omroep. Dan het weer vanuit het noordwesten buien, maar tussendoor af en toe zon. Het is rond de 16 graden. Morgen bewolking en regen, het wordt dan een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A7, de afsluitdijk, staat file vanuit Friesland naar Noord-Holland tussen Bresanddijk en Den Oever, 2 kilometer. De vertraging is 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
4: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
5: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
6: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
7: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
8: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
9: Edam Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in Edam Volendam in 1 app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
10: Wat zei jij nou?
9: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nieuw?
11: concertvervoer.com. Voordelige busreizen naar festivals of concerten. Reserveer simpel online via concertvervoer.com.
12: Het is herfst en wij kunnen.

Meer dan een vrolijk begin van de donderdagmiddag. Numidia en John West. Habibi, daarvoor America, The Border. Marzabak, jij bedankt voor de afgelopen uur de Koffie Magazine. Tot de klok van 3 uur, Skudde in de middag. Je dagelijkse portie lokaal en regionaal nieuws. En natuurlijk veel muziek. Mocht je het eten zijn, eet smakelijk.

Dit keer gekozen voor de lange uitvoering Casey and the Sunshine Band. And that's the way I like it. Vanavond is het in het radioprogramma Harry's Jazz and Blues Café tussen 7 en 9. Tijd voor de blues. De opening, Summertime, is vanavond een uitvoering van de Britse bluesdame Joanne Shaw Taylor. En komt van het album Blues from the Heart Live uit 2022. Geniet er vanavond. Hey.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De beveiliging van de computersystemen van het Openbaar Ministerie was al jaren niet op orde. Dat blijkt uit onderzoek, uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Vorig jaar juli werd het OM gehackt. In Gent is de rechtszaak begonnen rond de dood van de Belgische kleuter Dean. Zijn lichaam werd ruim 4 jaar geleden gevonden bij het eiland Neeltje Jans. De verdachten zijn de Belg Dave de K. van 39 en zijn toenmalige Nederlandse vriendin Romy W. Het programma Kassa blijft toch bestaan, maar niet als wekelijks tv-programma. BNNVARA meldt dat er een doorstart wordt gemaakt op internet. In welke vorm is nog onbekend. Dan het weer, buien, maar ook zon. Het is ongeveer 16 graden.
1: Dit is het nieuws uit Edam-Volendam en omgeving. Ik ben Frank van der Klucht. De gemeenteraad van Edam-Volendam heeft ingestemd met toegangscontrole bij de milieustraten in Volendam en Oosthuizen. Daarmee wil de gemeente voorkomen dat mensen en bedrijven van buiten de gemeente er afval storten, wat naar verluid nog gebeurt. Tijdens de bespreking werden ook verdere maatregelen in het afvalbeleid aangekondigd vanwege de hoge inzamelcijfers en kosten. Van vrijdagmiddag 6 november 2 uur tot zondagavond 8 november 10 uur voert de provincie Noord-Holland onderhoud uit aan de bediencentrale. Centrale bediening van 36 bruggen en sluizen is dan niet mogelijk en gebeurt op locatie. Scheepvaart krijgt te maken met afwijkende bedientijden en wachttijden tot 2 uur. Weggebruikers wachten mogelijk enkele minuten langer. Europarlementariër Dirk Gotink heeft zijn lidmaatschap van NSC opgezegd omdat de partij toenadering zoekt tot Mona Keizer. Hij was de laatste volksvertegenwoordiger die nog actief was voor de partij van Pieter Omtzigt. De partij zoekt een nieuwe koers. Komend weekend houdt NSC een ledenvergadering waar Keizer spreekt over de uitgangspunten. Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Love Kabelkrant, onze website of in de app.
2: Jan Vissers weer. Het fraaie oktoberweer is voorlopig voorbij. Vandaag wordt met een noordwestelijke stroming minder warme lucht aangevoerd. De middagtemperatuur komt uit op circa 16 graden. Verder vallen er verspreid over de dag enkele buien. Maar vooral vanmiddag laat ook de zon zich geregeld zien. De wind waait uit het noordwesten en is meest matig. Op het Markermeer en de Gouwzee vrij krachtig tot krachtig, windkracht 5 tot 6. Vanavond neemt de wind weer wat in kracht af. Morgen krijgen we te maken met fronten van een nieuw lage drukgebied. En dat betekent perioden met regen, waarschijnlijk enige tijd veel regen. Pas aan het einde van de middag wordt het wat droger, maar in de avond volgen buien met kans op onweer. Temperaturen zijn morgen wel wat hoger, zo'n 16 tot 17 graden. En wel een behoorlijke wind uit het zuidwesten. Matig tot vrij krachtig, op de Gouwzee en het Markermeer krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. In het weekeinde wordt het maximaal 15 tot 16 graden. Verder vallen enkele buien, soms met onweer, maar ook de zon laat zich geregeld zien. Na het weekend knapt het wat op, ofwel afnemende neerslagkansen, iets meer zon en wat hogere temperaturen.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Incognito en Always There. En ook vandaag is de Lokkemientjesweg in Edam afgesloten vanwege asfalteringswerkzaamheden. Voor het doorgaande verkeer geldt een omleidingsroute, waardoor het drukker kan zijn in het centrum van Edam. Houd hier dus rekening mee. Voor verkeer richting de IJsselmeerdijk en zwaar verkeer geldt een omleidingsroute via Klemweg Warder.

Welkom luisteren naar Shandy Show, daarvoor 3A's en Middle of the Road. Podcast Grusk, de droogpool, Volendams erfgoed aan de waslijn. In deze aflevering van Grusk op Uis Volendams neemt Guido van den Hoge je mee naar een stukje Volendam dat voor veel mensen heel gewoon lijkt, maar eigenlijk prachtig cultureel erfgoed is, de droogpaal. Vroeger stonden de karakteristieke houten droogpalen langs de dijk. Later verschenen de metalen exemplaren in de achtertuinen, compleet met katrollen waarmee de was hoog de lucht in werd gehesen. Maar zomaar wat wasgoed ophangen, ho maar, daar golden regels voor. Wil je er meer over weten, over de podcast, dan kan je terugvinden op onze website rtvlove.nl.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Nou ja, niet nou.
2: Herkenbaar. Geen zorgen. Bij de Groot Volendam repareren ze alle merken auto's en bussen snel en vakkundig. En bent u toe aan een andere auto of bus? Dan zoeken zij de perfecte occasion voor u. U bent welkom in de showroom. Bel 0299-321928. Of kijk op degrootvolendam.nl. Ga dus naar de Groot Volendam, zodat je man niet aldoor zegt...
1: Nou ja, niet nou.
3: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
4: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
5: Welke droom heb jij als ondernemer? De wereld om je heen verandert razendsnel. Dat biedt je nieuwe kansen en groeimogelijkheden. Maar welke richting kies je daarbij? En maak je dan wel de juiste keuzes? NBC van Roemburg en Partners staat ondernemers al 30 jaar bij. Niet alleen op het gebied van administratie, belasting en accountancy, maar ook als sparringpartner om jouw groeiplannen te realiseren. En wij spreken jouw taal. Dus geen moeilijk gedoe, maar gewoon helder en duidelijk zeggen waar het om gaat. Dus, kom je binnenkort voor een belangrijke keuze te staan? Kies dan eerst voor NBC van Roemburg en Partners. Bel 0299-65-7060. NBC van Roemburg en Partners. De adviseur die je begrijpt.
6: Op zoek naar een nieuwe televisie, wasmachine of koffiezetapparaat? Kom naar Stient Electro in Volendam. De specialist in elektronica, witgoed, audio, stofzuigers, keukenapparatuur en een verrassend groot assortiment lampjes. Ook voor deskundige reparaties en persoonlijk advies ben je bij ons aan het juiste adres. Van aankoop tot installatie en service, wij regelen het. Kies voor kwaliteit, service en zekerheid. Stient Electro in Volendam. Lokaal, betrouwbaar en altijd dichtbij.
7: Moet je in Agri nieuwe webshop?
8: Venturi bouwt webshops voor ieder bedrijf. Alles in één dashboard en gekoppeld met jouw voorraadsysteem.
7: Baby?
8: Bij Venturi.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 30 doden gevallen. 18 mensen raakten gewond. Dat melden lokale autoriteiten van de Oost-Oekraïnse stad Kramatorsk, net achter de frontlinie. Volgens president Zelensky werden er bommen gegooid op een bushalte, waarbij ook een bus in vlammen opging. De aanvallen zijn onderdeel van pogingen van het Russische leger om de hele regio Donetsk in handen te krijgen. En ook de hoofdstad Kiev werd bestookt. Delen van de hoofdstad en diverse regio's zitten zonder stroom. Het kan nog lang duren voor het Openbaar Ministerie alle achterstanden heeft weggewerkt na de computerhack van vorig jaar. Het OM was wekenlang offline. 9000 rechtszaken liepen vertraging op. Volgens bronnen van de NOS zat waarschijnlijk China achter de hack. Voor huishoudens en kleine bedrijven moeten flexibele elektriciteitstarieven worden ingevoerd, vindt toezichthouder ACM. Zo worden klanten gestimuleerd om bijvoorbeeld de auto op te laden als het rustig is op het stroomnet. De Vereniging van Huiseigenaren is bang dat veel mensen dan toch duurder uit zijn. In Polen was vandaag opnieuw een steekpartij op een school. Niet ver van Warschau stak een oud-leerling 2 mensen neer. 1 slachtoffer overleed. Gisteren raakten bij een andere steekpartij in Polen 10 mensen gewond. Het consumentenprogramma Kassa maakt een doorstart op internet, meldt BNNVARA. Het is nog onbekend in welke vorm dat zal zijn. Wel is er minder budget voor. Door de bezuinigingen op de publieke omroep moest het tv-programma verdwijnen. Het bestaat al sinds 1989. De laatste uitzending op televisie is op 5 december aanstaande. Dan het weer vanuit het noordwesten buien, maar tussendoor ook af en toe zon. Het is rond de 16 graden. Morgen bewolking en regen. Het wordt dan een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Hemdvoorhem.nl. 4 herentruien voor maar €100. Ja, 4 voor 100. Kies uit merken als Redmond, Jack & Jones, Lacoste en meer. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
3: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
5: Piepschuim, maar dan biobased. Maak kennis met BioX Beats. Isolatieparels gemaakt van 100% melkzuur. Gecertificeerd, biologisch afbreekbaar en uitstekend isolerend. BioX Beats voor nieuwbouw en renovatie. BioX Beats, de volgende stap in isolatie. Kijk op bioxbeats.nl.
6: Geen troep in je lichaam? Bij puurmieke.nl koop je gegarandeerd troepvrij. Voeding, supplementen, verzorging en meer. Shop op puurmieke.nl.
7: Mag je niet uitbreiden van de netbeheerder? Maak snel vermogen vrij met een zakelijke batterij van piekvrij.nl. Opwekken, opslaan en op het juiste moment inzetten. piekvrij.nl.
8: Er is één gesprek dat je al maanden uitstelt. Onder stress doe je namelijk altijd hetzelfde. Weten waarom? Doe de gratis test op epicsos.nl. Epic People. Wij maken lastige gesprekken gewoon.
9: Ben je net de trotse ouders geworden van een zoon of dochter? Of een kersverse opa of oma? Dan wil je toch niet dat je kind of kleinkind iets overkomt? Meld je daarom nu aan bij Veerman EHBO Volendam. Wij leren je wat je kunt doen bij verstikking, brandwonden, vergiftiging of andere vervelende ongevallen met de kleine. We bieden ook een cursus leren reanimeren, inclusief omgaan met de AED. Je kunt alleen jezelf opgeven of met z'n twee. Bij groepen vanaf 6 personen mag je zelf de dag en tijd bepalen wanneer de cursus plaatsvindt. Wees wijs, wees voorbereid en meld je vandaag nog aan. WhatsApp naar 06-36-20-4684 of mail suzanneveerman@hotmail.nl.
10: Waar tot voor kort stellingen vol kaas stonden, is het 18e-eeuwse pakhuis aan de Voorhaven in Edam inmiddels omgetoverd tot Dwars. Een winkel gevuld met bijzondere interieurartikelen, leuke en unieke cadeaus en gadgets, maar ook met vinyl en pick-ups. Wil Wil jij dit met eigen ogen zien? Kom dan naar Dwars. En als je bij Dwars bijvoorbeeld je favoriete muziekkeuze beluistert, of even helemaal wegdroomt in hoe je je huis opnieuw leuk kan aankleden, bestel je een lekkere kop koffie of thee en kom je even helemaal tot jezelf. Dat is Dwars. Interieur, cadeaus en vinyl. Je beleeft Dwars aan de Voorhaven 29 in Edam, naast het Bakhuis. Of digitaal via dwars-edam.nl.
11: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
12: Het is herfst en wij

Sabrina, dank voor jouw lunch top 3. Doe maar. New Kids on the Block en Anita Meijer. We gaan straks luisteren naar Piet Veerman en Black. En daarna is het alweer tijd voor een blokje lokaal en regionaal nieuws. Hier bij Skudde in de middag.

is het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Ik ben Frank van der Klucht. Bij een aanvaring tussen een viskotter en een woonark in aanbouw op het Markermeer zijn gisterochtend meerdere mensen licht gewond geraakt. De melding kwam rond 21:50 binnen. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. De woonark liep een lek op dat brandweerlieden dichten. De oorzaak wordt onderzocht. Rijkswaterstaat en politie bepalen wat er met de vaartuigen gebeurt. De herfstvakantie zijn sport- en gymzalen in Edam-Volendam te huren. Ook voor een uurtje binnensporten op een regenachtige dag. Reserveren verloopt via het online systeem, waar de vrije ruimtes te zien zijn, en kan nu 3 uur van tevoren in plaats van 24 uur. Binnen 3 uur reserveren kan alleen bij sporthal De Seinpaal via de receptie van zwembad De Waterdam. Burgemeester Ellen van Selm heeft dinsdagochtend deelgenomen aan het jaarlijkse burgemeestersontbijt. Leerlingen van basisschool De Wilgenhoek uit Zuidoost-Beemster waren te gast. Tijdens een gezond ontbijt spraken de kinderen met haar over eten, school, Purmerend en haar werk. Het burgemeestersontbijt vraagt jaarlijks in heel Nederland aandacht voor het belang van een gezond ontbijt. Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Love Kabelkrant, onze website of in de app.

Zo'n milieu hier bij Skudde in de middag. Dark before the dawn. En bij een aanvaring tussen een kotter en een woonark in aanbouw zijn woensdagochtend meerdere mensen licht gewond geraakt. Eén persoon is nagekeken door de verpleegkundige van de SAR-helikopter van de kustwacht. Niemand hoefde uiteindelijk naar het ziekenhuis. De melding van de aanvaring op het Markermeer kwam rond 9:45 in de ochtend binnen. Twee reddingboten van KNRM Lelystad en Marken rukten uit en ook een helikopter van kustwacht werd ingezet.

Van Bibliotheek Waterland zag twee weken geleden een extra bijdrage van 150.000 euro van de gemeente Waterland in rook opgaan, maar krijgt deze nu alsnog. De irritatie in de gemeenteraad van Waterland, de politieke zoop van 17 september, duurt echter voort. Pro-leider Barend Klein-Haneveld ontstak daarop in woede. De VVD heeft zelf bestuurlijk vandalisme gepleegd door zich niet achter de eigen coalitie te scharen, riep hij uit. Bibliotheek Waterland reageerde een dag later blij dat de gemeenteraad heeft ingestemd met een extra bijdrage voor het bibliotheekwerk vanaf 1 januari 2027.

Inderdaad, een beetje Deo, de bananaboodsong, The Fools. Een positieve aanbeveling, gemeenteraad Waterland, tot herbenoeming burgemeester Marianne van der Weelen. Dit bericht kunt u teruglezen op de website van de gemeente Waterland. Straks bij Skudde in de middag, na de klok van tweeën, een nieuwe 2 na 2.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
2: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 208A, Volendam.
3: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
4: De Stadskrant is uitgegroeid tot het best gelezen medium van de gemeente Edam-Volendam. Met een oplage van inmiddels ruim 15.000 kranten vallen wij in alle brievenbussen van de gemeente. Zo niet? Bel dan even naar 0299-315370. De Stadskrant. Een betrokken krant met inhoud.
5: Je wilt ondernemen en niet bezig zijn met computers, storingen en beveiliging. Tel me IT uit Volendam regelt het. Persoonlijk, professioneel en ISO 27001 gecertificeerd. Wij regelen de IT, jij je bedrijf. TELMI.nl.
3: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, gamepc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
7: Maar waarom Ventorisch?
8: Een betrouwbare en ervaren partner voor het bouwen van websites, webshops, AI-toepassingen en automatiseringen.
7: Dus baby?
8: Bij Ventori.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 30 doden gevallen. Dat melden lokale autoriteiten van de Oost-Oekraïnse stad Kramatorsk. Volgens president Zelensky werden er bommen gegooid op een bushalte, waarbij ook een bus in vlammen opging. Bij het bombardement raakten ook 18 mensen gewond. De aanvallen zijn onderdeel van pogingen van het Russische leger om de hele regio Donetsk in handen te krijgen. Voor huishoudens en kleine bedrijven moeten flexibele elektriciteitstarieven worden ingevoerd, vindt toezichthouder ACM. Zo worden klanten gestimuleerd om bijvoorbeeld de auto op te laden als het rustig is op het stroomnet. De Vereniging van Huiseigenaren is bang dat veel mensen dan toch duurder uit zijn. De Nobelprijs voor de literatuur gaat dit jaar naar de Canadese Anne Carson. Ze is dichter en essayist en ook hoogleraar klassieke literatuur. Het Nobelprijscomité noemt het oeuvre van de 76-jarige Carson gedurfd en inventief. Ze gaat volgens de Zweedse Academie op vernieuwende wijze in dialoog met de klassieke traditie. Een van de bekendste bundels van haar is Glas, ironie in God. En dat verscheen vorig jaar in een Nederlandse vertaling. Het Van Gogh Museum in Amsterdam kan gaan renoveren. Het museum en het ministerie van OCW hebben een akkoord gesloten over de financiering. En daarmee komt er een einde aan de lange onzekerheid over de toekomst van de culturele instelling. Dan het weer vanuit het noordwesten buien, maar tussendoor ook af en toe zon. Het is rond de 16 graden. Morgen bewolking en regen. Het wordt dan ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10 met een 1 en een 0.
2: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden: BGI Afbouw en Stucadoors Volendam, Thomas Café Edam, Bakkerij van Pooi, Korf Dakwerken, Mik Kraanverhuur Volendam, Winkelcentrum Havenhof, Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam, Kramer Toegangstechniek, Sierbestrating Jonk, BGI Tegelwerken en Dakvlak Dakwerken.
3: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
4: Even serieus. 4 keer per jaar de vakantie, alle verdagen werken, zonnepanelen in een elektrische auto met eigen laadpaal. Nou moet ik eerst even weten hoe dat zit.
5: Nou, gewoon. Ik heb een thuisbatterij van Smit.
4: Thuisbatterij? Wat is dat dan weer?
5: Erg simpel. Je slaat je eigen stroom op en verkopen het weer. Gewoon top.
2: Wek jij ook meer stroom op met je zonnepanelen dan dat je verbruikt? Denk dan aan een thuisbatterij van Smit Elektrotechniek. Meer informatie: smitduurzameenergie.nl.
6: Goede beveiliging begint bij 1 betrouwbare specialist. Lockmaster Security in Volendam combineert mechanische en elektronische beveiliging tot 1 compleet beveiligingsplan. Van betrouwbare cilindersloten en meerpuntsluitingen tot de nieuwste elektronische sloten, alarmsystemen, camerasystemen en kluizen. Wij beveiligen, certificeren en onderhouden uw woning of bedrijfspand van A tot Z. Dus zoek je een betrouwbare specialist? Kom naar Lockmaster Security in de Dieselstraat in Volendam.
7: Het is herfst en wij...

Als het vaartuig daadwerkelijk zou zinken, bestaat het risico dat brandstof, olie of andere schadelijke stoffen in het water terechtkomen, wat als milieuverontreiniging wordt aangemerkt. De eigenaar blijft hiervoor volledig verantwoordelijk. Bent u de eigenaar? Verwijder de boot dan voor 16 oktober. Na deze datum zal de gemeente deze boot weghalen op kosten van de eigenaar. De plaatjes kunt u terugvinden op onze Facebookpagina en natuurlijk op onze kabelkrant, maar ook op de website van de gemeente Edam-Volendam.

Stevie Wonder, Superstition, Madonna, American Pie en Cher. If I could turn back time. Ja, iets anders dan muziek in de Harmonie Edam. Een workshop, maak jezelf zichtbaar of onzichtbaar met een masker. Dat kan zondag 11 oktober vanaf 1 uur 's middags tot 2 uur. Toegang €3,50.

0: Dit is het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Ik ben Frank van der Klucht. Volgens landelijke cijfers maken gemiddeld 1,5 tot 2 kinderen in een klas van 30 voor hun 12e seksueel misbruik mee. Ook in Edam, Volendam. De omgeving merkt dit vaak niet op en kinderen beseffen soms zelf niet dat het niet normaal is. Schoolmaatschappelijk werker Carolien de Visser en specialist Esmeralda de Haan wijzen op de moeilijk herkenbare signalen. De provincie Noord-Holland onderzoekt in oktober het viaduct van de N244 over de Middenweg bij Middenbeemster. In de nacht van 15 op 16 oktober is de N244 afgesloten en op de Middenweg is er op meerdere dagen hinder. Vrijdag 9 oktober van 7 tot 4 uur is het fietspad dicht. Het viaduct gaat vanaf voorjaar 2027 mogelijk maandenlang dicht. Huishoudens in Waterland kunnen samen met buren hun woning verduurzamen en zo kennis delen, uitzoekwerk verdelen en geld besparen met gezamenlijke inkoop. Aan het Spil in Monnikendam deden zo'n 8 huishoudens mee, na een idee van een buurman die offertes opvroeg. Ongeveer de helft van de woningen deed uiteindelijk mee met uiteenlopende maatregelen. Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Love Kabelkrant, onze website of in de app.
1: Je luistert naar de LOVE. Elke dag bij jou.

Je kan luisteren naar Justin de Wild, Tom Jones en de Police. De gemeente Edam-Volendam organiseert op woensdag 4 november een ondernemersbijeenkomst van 5 uur 's middags tot 9 uur 's avonds. Culturele en toeristische ondernemers uit de hele gemeente komen daar samen om mogelijkheden voor samenwerking te verkennen. De locatie, die wordt nog bekendgemaakt.

Love Train, Holly Johnson. En die gaat door, want straks na drieën is het de tijd voor Johan Veerman. Hij gaat graaien. Ik ben er morgen weer vanaf 12 uur met een nieuwe Skudde in de middag. Doei.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
2: Het nieuwe 100% NL magazine ligt nu in de winkel. Met op de cover Natasja Vroger en schoondochter Anne-Dominique in een openhartig interview over familie, liefde en hun bijzondere band. Verder vind je inspirerende interviews, lifestyle, najaarsmode en te gekke winacties. Haal hem nu in de winkel of bestel via 100pmagazine.nl. 100% NL magazine. Gewoon het leukste blad van Nederland.
3: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
4: Moet je naar geen nieuwe website?
5: Ventori bouwt websites die scoren. Geïntegreerd met AI. Makkelijk te beheren en goed vindbaar.
4: Bij wie?
5: Bij Ventori.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND heeft mogelijk informatie doorgespeeld aan China. Volgens het nieuwsblad Der Spiegel heeft justitie daar aanwijzingen voor. De 80-jarige August Hanning werd 2 dagen geleden aangehouden. Hij wordt verdacht van spionage, het verkrijgen van staatsgeheimen en landverraad. In 2022 zou hij geheime informatie hebben gekocht van een medewerker van de BND en die hebben doorgespeeld aan een buitenlandse inlichtingendienst. Hanning stond van 1998 tot 2005 aan het hoofd van de Duitse inlichtingendienst. In Oekraïne is een bus in vlammen opgegaan bij een bombardement. Bij die aanval kwamen zeker 30 mensen om het leven, melden lokale autoriteiten. Het gebeurde in de Oost-Oekraïnse stad Kramatorsk, net achter de frontlinie. De Nobelprijs voor de literatuur is gewonnen door de Canadese dichter Anne Carson. Ze is ook hoogleraar klassieke literatuur. Volgens het Nobelprijscomité mengt Carson de klassieke traditie met de hedendaagse literatuur. Ze krijgt een geldbedrag van ruim 1 miljoen euro. Het Openbaar Ministerie was jarenlang niet goed beveiligd tegen hackers. Verdachte activiteiten op het eigen netwerk werden niet goed gecontroleerd, zo blijkt uit onderzoek. Vorig jaar juli werd het OM gehackt via Citrix, een systeem voor werken buiten kantoor. Als gevolg kon het OM wekenlang zijn werk niet goed doen. In het gebouw van het Europees Parlement in Straatsburg is een standbeeld onthuld van een naakte president Trump. Het kunstwerk is bedekt met bladgoud. Het is bedoeld als een satirisch protest tegen de Amerikaanse president. Volgens de Deense kunstenaar staat het beeld voor de welvaart, de voorrechten en de macht van Trump en de mensen om hem heen. Dan het weer, een paar regenbuien, maar ook zon. Aan zee staat een krachtige wind, is 16 graden. Morgen bewolking, vooral in het midden en westen regen. Het wordt dan 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
2: Hemdvoorhem.nl. 4 herentruien voor maar 100 euro. Ja, 4 voor 100. Kies uit merken als Redmond, Jack & Jones, Lacoste en meer. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
3: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
4: Leeuweriken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
5: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
6: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
7: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
8: Een tuinpoort die echt bij je tuin past? Elegant Wood maakt hem op maat. Van aluminium, WPC of hout? Kijk op tuinhoudnodig.nl.
9: Mag je niet uitbreiden van de netbeheerder? Maak snel vermogen vrij met een zakelijke batterij van piekvrij.nl. Opwekken, opslaan en op het juiste moment inzetten. piekvrij.nl.
10: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
11: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
12: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten?
13: Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 5454 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
14: Edam Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in Edam Volendam in 1 app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
15: Wat zei jij nou?
14: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nuwelijk?
16: Het is herfst en wij kleuren jouw dag. Jouw dag, jouw dag, jouw dag, jouw dag. LVE, Edam Volendam. Dit is LVE Radio met Graaien.

Boxer. Wat gaat die tijd toch ontzettend snel. Komt alweer uit 2024. En het voelt echt als gisteren dat het liedje uitkwam. En dan heb ik het over Sabrina Carpenter. Je hoorde haar met Espresso. Ik zeg een bijzonder goedemiddag. En welkom bij het programma Graaien. Voor deze zaterdag. Of nee, niet zaterdag. Het is gewoon donderdag. Donderdagmiddag 8 oktober op de scheurkalender. Ja, zonnetje schijnt lekker in onze gemeente. Het is een beetje afgewisseld met wat bewolking. Daar zojuist een buitje ook nog. Maar goed, dat maakt niet uit. We openen deze show met Alex Warren, Before You Leave Me. Ja, ook een fijn plaatje uit 2024. We gaan even naar de tijd van nu met de 3A's. En ik moet nog even doorgeven dat Johan helaas verhinderd is voor vanmiddag. En daarom neem ik de honneurs waar. Muziek uit 2026, je zit in mijn hoofd. 3A's.

dat nog verder te willen uitbreiden, blijkt uit onderzoek van werkgeversvereniging AWVN onder 132 werkgevers en bedrijfstakorganisaties. Slechts 3% gebruikt nog geen AI, maar die groep geeft aan dat wel van plan te zijn. Ja, volgens AWVN-onderzoekster Elvira Kas gaat het gebruik van AI op korte termijn niet ten koste van banen. Er is op dit moment geen sprake van een personeelsreductie. We zien dat werkgevers vooral experimenteren met kunstmatige intelligentie. AI wordt vooral ingezet om efficiënter te werken en de kwaliteit te verhogen. Het hulpmiddel wordt namelijk gebruikt om personeel te controleren of te reduceren. Werkgevers zien kansen in AI, maar benadrukken dat menselijke regie gewoon wel noodzakelijk blijft, zeg maar. Ja, ook arbeidssocioloog Fabian Dekker verwacht niet dat de komst van AI tot het verlies van veel banen zal leiden. We hebben dezelfde discussie ook gehad tijdens de robotisering. Er zullen hooguit taken veranderen. Dus goed, dat is voor ons dan wel weer positief eigenlijk. Ook wel weer gemakkelijker, hè? Dat AI, die toekomst zit er toch aan te komen. Goed, terug naar de muziek nu. Van lekkere gouden ouwe van de Rolling Stones. Ze hebben weer een nieuw album uitgebracht. Die is ook fijn, maar dit is even uit de 70s. Waiting on a Friend.

0: DJ Paul Elstak. En je hoorde hem met Rainbow in the Sky. Wat misschien wel mogelijk is, want je hebt af en toe buien en volop zon. Dus zou zomaar kunnen. DJ Paul Elstak, je hoorde hem uit 1995 voorbij komen. Goed, het is tijd voor wat nieuws van de nieuwsvloer.
1: Dit is het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Ik ben Frank van der Klucht. De gemeenteraad van Edam-Volendam heeft ingestemd met toegangscontrole bij de milieustraten in Volendam en Oosthuizen. Daarmee wil de gemeente voorkomen dat mensen en bedrijven van buiten de gemeente er afval storten, wat naar verluid nog gebeurt. Tijdens de bespreking werden ook verdere maatregelen in het afvalbeleid aangekondigd vanwege de hoge inzamelcijfers en kosten. Van vrijdagmiddag 6 november 2 uur tot zondagavond 8 november 10 uur voert de provincie Noord-Holland onderhoud uit aan de bediencentrale. Centrale bediening van 36 bruggen en sluizen is dan niet mogelijk en gebeurt op locatie. Scheepvaart krijgt te maken met afwijkende bedientijden en wachttijden tot 2 uur. Weggebruikers wachten mogelijk enkele minuten langer. Europarlementariër Dirk Goting heeft zijn lidmaatschap van NSC opgezegd omdat de partij toenadering zoekt tot Mona Keizer. Hij was de laatste volksvertegenwoordiger die nog actief was voor de partij van Pieter Omtzigt. De partij zoekt een nieuwe koers. Komend weekend houdt NSC een ledenvergadering waar Keizer spreekt over de uitgangspunten.

Nieuwe muziek op je radio tijdens het graaien. Je hoorde Jimmy Miller met Baby Doll. Ja, dan even het weerbericht. Vanavond is het westen bewolkt met een enkele bui. De wind draait van noordwesten naar westen en neemt in het binnenland af naar zwak. In de kustgebieden is de wind matig of vrij krachtig. De temperatuur daalt geleidelijk en rond middernacht is het 9 tot 13 graden met de hoogste temperaturen aan zee. Vannacht dan is er een afwisseling van wolken en opklaringen. Vooral in het oosten en noorden komt er eerst nog een bui voor. Elders is het een tijdje droog. En dan morgenochtend, vrijdag 9 oktober, dan is het bewolkt en breidt de regen vanuit het westen uit over het gehele land. Daarbij valt er meer regen in het westen en noorden van het land dan in het zuiden en zuidoosten. Om 9 uur 's ochtends is het dan 9 tot 13 graden bij een matige tot krachtige wind uit het zuiden tot zuidwesten. En aan zee kan het hard waaien en is de kans op windstoten tot zo'n 75 kilometertjes per uur. Hou daar dus dan wel even rekening mee, zou je zo zeggen. Ja. Goed, dit is Graaien met muziek van de Electric Light Orchestra. Turn to Stone.

The Weeknd. Ja, dit liedje is meer dan 5,6 miljard keer gestreamd op Spotify. Bizar, 5,6 miljard keer. Ja, en The Weeknd is voorlopig toch niet gestopt met zijn artiestennaam. En blijft onder deze naam gewoon muziek maken. Hij deelde dit nieuws in augustus 2026. Nadat hij eerder liet weten te overwegen om afstand te nemen van zijn alter ego. En hij gaf overigens in juli 2026 nog de After Hours Till Dawn Tour. 3 grote uitverkochte concerten in een gevulde Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Je hoort hem hier bij Graaien. Ja, hartstikke leuk natuurlijk. We gaan even terug naar het verleden en dat met de muziek van The Kinks. Sunny Afternoon is dit.

LVF, ze bestaat alweer 10 jaar, professioneel gezien dan, hè? Ja, maar je hoort haar met haar nieuwste single Missing You hier op LVJ Radio. Ja. Burgemeester Rick Beukers en wethouder Jan Veerman schoven vandaag aan bij het jaarlijkse burgemeesterontbijt. Samen met de leerlingen van OBS, de Koningspil uit Oosthuizen, genoten zij van een gezond en gezellig ontbijt. Aan de ontbijttafel was er volop ruimte voor een gesprek met de kinderen. Wat staat er thuis op tafel bij het ontbijt? Wat eten ze graag? En lukt het om iedere ochtend gezond te ontbijten? We hebben daardoor Jan Veerman benadrukt het belang van een gezonde start van de dag. Als volwassenen genieten we graag van lekker en gezond eten. Natuurlijk willen we dat ook voor onze kinderen, maar iedere ouder weet dat dit niet altijd vanzelfsprekend is. Met het burgemeestersontbijt proberen we ouders en kinderen een handje te helpen door aandacht te geven aan een gezonde start van de dag. Ook dit jaar is het weer een gezellige en leerzame ochtend voor de kinderen. Op tafel stonden verschillende producten voor een smakelijk ontbijt. De kinderen konden samen met de burgemeester en wethouder genieten van onder andere gezonde smoothies, volkoren brood, fruit, gebakken ei en nog veel meer. Ja, met het burgemeestersontbijt wordt ieder jaar aandacht gevraagd voor het belang van een gezond ontbijt. Burgemeesters in heel Nederland schuiven aan bij basisschoolleerlingen om samen tot ontbijt te blijven en met kinderen in gesprek te gaan over gezonde voeding. Het burgemeestersontbijt is een initiatief van het Nationaal Schoolontbijt. Ja, dus dat is een mooi initiatief. Dat was vanmorgen.

Het was een beetje een Indianenbandje. Ja, dat was toch erop om te zeggen Indianenband. Maar die kwam uit Amerika en ze noemden zichzelf Redbone. Tot zometeen na 4 uur voor het tweede gedeelte van Graaien.

0: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
1: Op zoek naar een nieuwe televisie, wasmachine of koffiezetapparaat? Kom naar Stient Electro in Volendam. De specialist in elektronica, witgoed, audio, stofzuigers, keukenapparatuur en een verrassend groot assortiment lampjes. Ook voor deskundige reparaties en persoonlijk advies ben je bij ons aan het juiste adres. Van aankoop tot installatie en service, wij regelen het. Kies voor kwaliteit, service en zekerheid. Stient Electro in Volendam. Lokaal, betrouwbaar en altijd dichtbij.
2: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Edsteur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
3: Het is nacht. Edam Volendam slaapt en Waterland doezelt. Toch is er één ondernemer die telkens wakker schrikt.
4: Hé, hey, jeetje Kees, wat is er nou los?
3: Laat dat nou net die ondernemer zijn die de LOVE als reclamemedium over het hoofd zag. Adverteer bij de LOVE op de radio, kabelkrant of op de televisie en u slaapt veel rustiger.
4: Moet je in naar geen nieuwe webshop?
5: Venturi bouwt webshops voor ieder bedrijf. Alles in één dashboard en gekoppeld met jouw voorraadsysteem.
4: Baby?
5: Bij Venturi.

0: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Minister Yeşilgöz van Defensie heeft Rusland voor het eerst de vijand genoemd in de Tweede Kamer. Dat deed ze tijdens de behandeling van de defensiebegroting. Volgens Yeşilgöz was Rusland al de grootste dreiging op ons continent, maar is die dreiging nog groter geworden. Ze wijst op sabotage, droneaanvallen en andere incidenten net over grenzen van Europese landen. Deskundigen gaven haar het advies om dingen te benoemen zoals ze zijn, en vandaar dat ze Rusland geen agressor meer noemt, maar een vijand. Voor het beleid betekent dat verder niets, zei ze. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND heeft mogelijk informatie doorgespeeld aan China. Volgens het nieuwsblad Der Spiegel heeft justitie daar aanwijzingen voor. De 80-jarige August Hanning werd 2 dagen geleden aangehouden. Hij wordt verdacht van spionage, het verkrijgen van staatsgeheimen en landverraad. In 2022 zou hij geheime informatie hebben gekocht van een medewerker van de BND, en die hebben doorgespeeld aan een buitenlandse inlichtingendienst. De politie heeft gisteren 29 bestuurders beboet omdat zij beelden maakten van een ernstig ongeluk op de A58. De verkeerspolitie Oost-Brabant schrijft op Instagram dat het maken van foto's en filmpjes daarvan iedere fatsoensnorm overschrijdt. Bij het ongeluk bij Oorschot kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. Ze verleenden eerste hulp aan 2 gewonden. Volgens de politie is foto's en video's maken niet alleen respectloos, maar ook gevaarlijk vanwege het risico op een nieuwe aanrijding. Het Van Gogh Museum in Amsterdam kan worden gerenoveerd. De culturele instelling en het ministerie van OCW zijn het eens geworden over de financiering. Het museum zegt dat de toekomst lang onzeker was, maar dat daaraan nu dus een einde is gekomen. Dan nog het weer, een paar regenbuien, maar ook zon. Aan zee staat een krachtige wind, het is ongeveer 16 graden. Morgen bewolking, vooral in het midden en westen regen. Het wordt dan 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Nu de spits is begonnen, wordt het langzaam maar zeker steeds drukker op de weg. Veel files in Noord-Holland leveren zo'n 5 minuten vertraging op. Op de A7 heb je 10 minuten oponthoud van Zaanstad naar Horen, tussen knooppunt Zaandam en Purmerend-Zuid. Op de N200 van Zandvoort naar Amsterdam sta je 10 minuten vast. Dat is voor knooppunt Rottepolderplein. En het rijdt langzaam op de N247 van Amsterdam naar Horen bij Broek in Waterland-Noord. Vertraging is daar bijna 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
4: Nou ja, niet nou.
5: Herkenbaar. Geen zorgen. Bij de Groot Volendam repareren ze alle merken auto's en bussen snel en vakkundig. En bent u toe aan een andere auto of bus? Dan zoeken zij de perfecte occasion voor u. U bent welkom in de showroom. Bel 0299-321928. Of kijk op degrootvolendam.nl. Ga dus naar de Groot Volendam, zodat je man niet aldoor zegt...
4: Nou ja, niet nou.
6: Het is herfst. En wij kleuren jouw dag, jouw dag, jouw dag, jouw dag, jouw dag.
7: Dit is LOVE Radio met Graaien.

was het 9e album van de Red Hot Chili Peppers uit 2006. En dit singeltje kwam dan uit in 2007. Hump the Bump. Ja. Ik zeg een bijzonder goedemiddag. En welkom bij het programma Graaien voor deze donderdag, de 8e van oktober. Ja, Johan is verhinderd, dus neem ik even de honneurs waar. En dat doen we met fijne muziek. Daarvoor hadden we Cyril en Mario. Het paardrijliedje met Still Into You van vorig jaar. We gaan vrolijk verder en dat doen we met muziek van Olivia Dean. En hier is ze met Baby.

Niks mis bij deze muziek van Olivia Dean. Je hoorde haar met Baby Steps. Ja, de prijzen in Nederlandse restaurants en cafés zullen volgend jaar gaan stijgen. Het Kennisinstituut ziet ook dit jaar al hogere prijzen in de horecasector, supermarkten en speciaalzaken. Dat zorgt voor kritischere consumenten. Foodservice Instituut Nederland rekent voor volgend jaar op 4,5% hogere prijzen bij restaurants, broodjeszaken en cafés. Samen met supermarkten en speciaalzaken komt de prijsstijging uit op 3,5%. De omzet van de hele sector groeit daardoor naar verwachting met 3,6%. Dit jaar neemt de omzet in de horeca met 2,6% en in de supermarkten en speciaalzaken met 2,9% toe. In restaurants en cafés komt die groei geheel door duurdere menus, want het aantal bezoeken daalt. De omzet van de hele sector stijgt met bijna 3% tot 81,4 miljard euro. Ja, het wordt een pittig jaar volgens de directeur. Is de consument nog niet afgehaakt, maar door de hoge prijzen en internationale onzekerheid wel een stuk kritischer geworden. Dus ja, laten we hopen dat het allemaal nog gaat meevallen. Maar ik zie het een beetje... Ja, niet echt positief in ieder geval. Maar goed, zolang het nu nog kan, zou ik maar af en toe naar een café gaan. Hè? Ja, goed. Welkom bij het programma Graaien. Zometeen herhalen wij de column van Kortol van afgelopen zaterdagmiddag. Maar eerst de lokale klanken van de BZN. Hier zijn ze met Rocking the Trolls.

0: Wat een sfeer, wat een gezelligheid. De Bees Den en Joris met Rocking the Trolls. Ja, het is tijd voor de column van afgelopen zaterdag. De herhaling. Dus even kijken of Cor er is.
1: Nou, ik ben er.
2: Ik kwam vanmorgen dit dorp binnen en ik zag allemaal dolende bootjes zag ik in het dorp heen. Ik denk, ja, ze hebben gewoon koers nodig. Ze hebben richting nodig.
1: Dus dat was weer het geluk van die bootjes.
2: Ja, dat is waar. Ze dreven niet al te ver af. Dat is ook weer waar.
1: De
2: floor is yours.
1: Het moet de koers wijzigen, is niet zo groot. Maar ik heb van de week zomaar met mijn gedachten over liet gaan. Ik ken mensen heel dicht in mijn nabijheid. En die gaan eens in de zoveel weken op een checktour naar Duitsland. Want daar is het zo goedkoop. En deze week is in Duitsland de benzine weer 17 cent goedkoper geworden. En dat betekent gewoon dat uit de algemene middelen er een paar miljard weggehaald wordt om de automobilisten, zeg maar, mobiel te houden. Dat betekent eigenlijk dat heel Duitsland meebetaalt aan diegenen die niet duur willen tanken. En als je nou dat een beetje doorredeneert naar de Nederlanders, al die Nederlanders die al dan niet met een bus voor 40 euro per keer op en neer naar Duitsland boodschappen gaan doen bij een Duitse supermarkt. Of als je voor je buren en voor jezelf 3-4 tassen vol rookwaar uit Duitsland haalt. Dan denk ik bij mezelf, je hebt natuurlijk van de ene kant hartstikke gelijk, want ik volg best wel veel Duitse tv. En de Duitse economie en de Duitse politiek staat op gespannen voet met een aantal zaken zoals die zich nu ontwikkelen. Duitsland heeft het gewoon moeilijk en dan krijgt die Merz natuurlijk gewoon de schuld overal van. Dan hebben we het even niet over de AfD. Maar dat hij dus dan als koper uit Nederland vandaan de Duitse economie een steuntje in de rug geeft, ja, daar ben ik het eigenlijk hartstikke mee eens. Maar als je dan doorredeneert naar wat geef je dan in Nederland niet uit. Ik zou die mensen toch eens willen aanraden. Ga eens voor de aardigheid eens een keer op een, ja, ik denk een doordeweekse dag, maar het kan misschien ook op zondag. Dat is naar zo'n klein dorpje in Friesland of in Drenthe of in Overijssel of in Noord-Groningen. En dan moet je daar dus gewoon eerst gaan rondwandelen. En dan eens kijken hoeveel zaken er nog zijn. Staat er nog een school? Is er nog een bakker? Is er nog een klein supermarktje? Is er misschien een slager? Is er nog een cafeetje? En dan merk je dat in heel veel van die dorpjes eigenlijk de leefbaarheid steeds onleefbaarder wordt. En wie wel eens in Frankrijk in de Dordogne geweest is bijvoorbeeld, of in de Bourgogne, die weet eigenlijk uit eigen ervaring, fantastisch mooi, alles authentiek, want er is geen geld namelijk om er wat aan te doen. Dus alles blijft zoals het is, maar uitgestorven. En als je nou wilt dat jouw dorp en jouw leefgemeenschap ook uitsterft, dan moet je vooral gaan tanken en gaan roken en gaan winkelen in het buitenland. Want dan zijn die centen van jou, die hoeven dan hier niet besteed te worden. En dan lijk je op het eerste gezicht wel wat goedkoper uit. Maar in feite vermoord je je eigen omgeving. En het, heel kort gezegd, wel de lusten, want de rest betaalt het wel voor jou. Maar niet de lasten, want jij gaat wel naar het buitenland. En ik zou je gewoon eens willen vragen, als je nou toch zo berekenend bent en berekend bent, reken nou eens helemaal na. Volg nou gewoon eens 5 supermarkten. En het is niet zo moeilijk, die volnam alleen al zijn 3 verschillende. Maar als je plus of welke ook van buiten volnam erbij neemt. En je zou gewoon heel stipt een jaar lang de aanbiedingen

die voor jou echt van belang zijn, eens volgen. En tel dan eens aan het eind van het jaar op wat je dan duurder uit zou zijn dan winkelen in Duitsland. En dan neem ik nog niet de kilometerprijs van je auto. Want die is van sommige kleine auto's gewoon 63 cent per kilometer. Als je alle afschrijving meerekent. En je bandenslijtage en je benzine, noem maar op, verzekering. Want je hebt niet alleen een tank benzine. Nee, je hebt nog wat om aan die nieuwe auto weer te kunnen komen. En dan kom je ongeveer bij een kleine auto op 60 cent per kilometer. Wat jouw auto per keer kost. En reken dan eens terug wat je dan eventueel uitgespaard hebt door in Duitsland te gaan kopen en daar te gaan tanken en niet in Nederland. Dan zou het nog wel eens tegen kunnen vallen wat je winst is. Nou, die kleingeestigheid die heb je deze week natuurlijk ook in de politiek kunnen ervaren. Ja, arme Heine, de minister van Financiën. Ik weet niet in hoeverre of hij principieel is met in alles wat hij doet. Maar ik denk dat hij, net als een vroegere slaaf met een zo'n stalen bal en ketting aan zijn enkels, vast ligt aan de ketting van Jesterkus. Het maakt niet uit wat hij zegt, en het is ook een beetje vergelijkbaar met wat er in Rusland gebeurt. Lavrov mag alleen, bijvoorbeeld, als hij de speech van Poetin al in zijn handen heeft. Want die moet hij voorlezen. Dat is zijn standpunt. En ik krijg het gevoel bij de debatten die deze week in de Tweede Kamer plaatsgevonden hebben, dat zo'n minister Heine met al zijn wisselende plannen, want sommige plannen zijn amper opgedroogd of ze worden alweer ingetrokken, wat die aan, laten we zeggen, aan vrijheid heeft om zich menselijk te gedragen. En dan weet hij ook wel dat hij natuurlijk niet zoveel steun heeft van de andere kant. En daar mag je ook gerust eens naar dat andere hoekje kijken. Als je bijvoorbeeld zo'n SGP, en die G staat voor gereformeerd. En gereformeerd heeft iets te maken met christelijk, zoals zij het zelf zeggen. Wij zeggen christelijk, maar zij hebben dus de orthodoxe Griekse uitspraak. De christelijke. En die durven in die hoek tegen zoveel christelijke waarden te stemmen. Dan denk ik bij mezelf, dat soort mensen zouden eigenlijk eens uit hun schulp moeten kruipen. En dus moeten gaan nadenken wat volgens hun Bijbel, die ze dan elke dag op tafel leggen, wat volgens hun Bijbel strikt noodzakelijk is om de maatschappij levend te houden. En die zouden dus gewoon dus maandagochtend, voordat ze aan de koffie gaan met hun eigen partijgenootjes, er zijn er soms maar één of twee, dus ook bij Heine op de koffie moeten gaan en gewoon tegen Heine moeten zeggen, dan kunnen we wel naar je baas gaan, naar Jezus, maar we moeten jou hebben. Jij moet je rug eens rechten. Jij moet nou eens in de Tweede Kamer laten zien dat je een mening hebt, dat je een gezin hebt, dat je een familie hebt en dat je graag wil dat Nederland er kleurig voor staat. Laat al die principes nou eens zakken. Het land moet verder. En dat VVD-gedoe van spaar de rechtse. En zorg nou dat de maatschappij, dat die, het gaat helemaal niet om spaargeld voor kleine spaarders en grote spaarders. Maar denk nou eens na over welke maatregel misschien wel zou werken. En deze week stond er een prachtige maatregel in de krant. Als ze het eigen woningforfait met 1 of 2% zouden verhogen. En dan betalen alle miljoenen huizenbezitters, betalen dan in gelijke mate, dus niet evenveel, maar in gelijke mate. Dat wil zeggen, iemand die een ton aan belasting zou moeten betalen, betaalt daar 1% van. En iemand die 1000 euro zou, die zou daar ook 1% van betalen. Dus dan pak je ook de rijken pak je dan aan. En dan is opgelost, gewoon simpel opgelost, wat er nu tekort komt. En dan kun je een heel sociaal klimaat creëren in de Tweede Kamer en in de Eerste Kamer. En zeker op weg naar de verkiezingen, waarbij partijen als de BBB niks meer te zoeken hebben, zou je dan eens kunnen zorgen dat het land er weer eens heel gelukkig voor staat.

Boude van de Groot samen met de Dutch Eagles. En uit 2018 hoorde je Wachten. Fijne plaat. Natuurlijk wel afgeleid van de Eagles, maar dat maakt helemaal niet uit. Prachtig, mooi gedaan gewoon deze versie. Zometeen het weerbericht. En je hoorde zojuist Kortol met de herhaling van zijn column van afgelopen zaterdagmiddag. Ik zou zeggen, blijf hier luisteren. Dit is Graaien. Over een half uurtje dan komt Klaas Bond deze kant op.

Norwegian Wood, This Bird Has Flown, muziek van Beatles. Ja, vanmiddag wisselen zonnige momenten en enkele buien elkaar af. Bij een stevige wind uit het zuidwesten ligt het kwik rond de 16 graden. En tijdens of vlak na een bui is het wel wat kouder. Vanavond en vannacht trekken een paar opklaringen over. En later neemt vanuit het westen de bewolking weer toe. Minima tussen de 7 en de 10 graden. Morgen dan, vrijdag, het start van velen voor het weekend natuurlijk, wordt het in het midden en westen een natte dag met langdurig regen. In de oostelijke delen valt minder regen. Het wordt niet warm. Dan 13 tot 16 graden. Daar moeten we het maar mee doen, zeg maar. Ja, nou goed. Op zich hebben we een heel prettig najaar achter de rug. Hè. Dus daarover mogen we niet klagen. Goed, lekkere muziek nu. 2002 van Mooney. Dit is Dove. I'll be loving you.

Het was een jaar na Sailing Home dat hij met dit singeltje ook onder andere kwam in 1988. Old Time Feeling, muziek van Piet Veerman. Ja, op initiatief van buurtbewoners van de Bierkade in Edam startte de gemeente Edam-Valdam samen met een... wat heb ik eigenlijk voor achtergrondje nu? Is toch helemaal, past helemaal niet bij dit onderwerp eigenlijk. Nee, het is, dat je zoiets hebt van wat doe je nu, Jaap? Ja. Eens even kijken of ik wat anders heb. Nou goed, dit klinkt alvast een stukje beter. Op initiatief van buurtbewoners van de Bierkade in Edam startte de gemeente Edam-Valdam samen met hen een pilot met containertuinen bij de ondergrondse afvalcontainers. De gemeente levert de plantenbakken, grond en beplanting. Bewoners leggen de containertuinen zelf aan en zorgen voor het watergeven en onderhoud. Hierdoor wil men de omgeving rondom de afvalcontainers aantrekkelijker maken met de hoop dat er minder afval naast de containers wordt geplaatst. In andere gemeenten heeft deze aanpak al positieve resultaten opgeleverd. Mocht blijken dat het ook hier succesvol zal zijn, wordt bekeken of containertuinen ook op andere locaties in onze gemeente een goede oplossing zouden kunnen zijn. We gaan het afwachten, we gaan het meemaken. En dat, ja, denk ik dan, eerst met een pilot gaat dat natuurlijk plaatsvinden dan. Ja. Goed, muziek nu van John Mayer.

sfeervolle muziek van de Band of Edens hier op Olivier Radio. Tijdens het programma graaien, je hoort de LA County Blues van dit jaar. Ja, vanavond is er een gloednieuwe aflevering van Harry's Jazz and Blues Café tussen 7 en 9 hier op Lof Radio. En daarna om 9 uur op Lof Televisie nog de opening van de kunstmaand van Volendam 2026 te zien. Deze werd op woensdag 30 september afgetrapt in PX Volendam. Dat vanavond te zien op Lof Televisie. Ja, de laatste is er eentje van Bruce Springsteen. En dan wens ik jullie allemaal nog een hele fijne avond toe. Straks veel plezier met oma Klaas. Met middagritme tussen 5 en 6. De laatste is er eentje van Bruce Springsteen.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
2: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl. Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is dé specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
3: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
4: Maar waarom Ventorig?
5: Een betrouwbare en ervaren partner voor het bouwen van websites, webshops, AI-toepassingen en automatiseringen.
4: Dus baby?
5: Bij Ventorig.

0: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Minister Yeşilgöz van Defensie heeft Rusland voor het eerst de vijand genoemd in de Tweede Kamer. Dat deed ze tijdens de behandeling van de defensiebegroting. Volgens Yeşilgöz was Rusland al de grootste dreiging op ons continent, maar is die dreiging nog groter geworden. Ze wijst op sabotage, droneaanvallen en andere incidenten net over grenzen van Europese landen. Deskundigen gaven haar het advies om dingen te benoemen zoals ze zijn, en vandaar dat ze Rusland geen agressor meer noemt, maar een vijand. Voor het beleid betekent dat verder niets, zei ze. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND heeft mogelijk informatie doorgespeeld aan China. Volgens het nieuwsblad Der Spiegel heeft justitie daar aanwijzingen voor. De 80-jarige August Hanning werd 2 dagen geleden aangehouden. Hij wordt verdacht van spionage, het verkrijgen van staatsgeheimen en landverraad. In 2022 zou hij geheime informatie hebben gekocht van een medewerker van de BND, en die hebben doorgespeeld aan een buitenlandse inlichtingendienst. De politie heeft gisteren 29 bestuurders beboet omdat zij beelden maakten van een ernstig ongeluk op de A58. De verkeerspolitie Oost-Brabant schrijft op Instagram dat het maken van foto's en filmpjes daarvan iedere fatsoensnorm overschrijdt. Bij het ongeluk bij Oorschot kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. Ze verleenden eerste hulp aan 2 gewonden. Volgens de politie is foto's en video's maken niet alleen respectloos, maar ook gevaarlijk vanwege het risico op een nieuwe aanrijding. Het Van Gogh Museum in Amsterdam kan worden gerenoveerd. De culturele instelling en het ministerie van OCW zijn het eens geworden over de financiering. Het museum zegt dat de toekomst lang onzeker was, maar dat daaraan nu dus een einde is gekomen. Dan nog het weer, een paar regenbuien, maar ook zon. Aan zee staat een krachtige wind, het is ongeveer 16 graden. Morgen bewolking, vooral in het midden en westen regen. Het wordt dan 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Nu de spits is begonnen, wordt het langzaam maar zeker steeds drukker op de weg. Veel files in Noord-Holland leveren zo'n 5 minuten vertraging op. Op de A7 heb je 10 minuten oponthoud van Zaanstad naar Horen, tussen knooppunt Zaandam en Purmerend Zuid. De N200 van Zandvoort naar Amsterdam sta je 10 minuten vast. Dat is voor knooppunt Rottepolderplein. En het rijdt langzaam op de N247 van Amsterdam naar Horen bij Broek in Waterland Noord. Vertraging is daar bijna 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
4: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel, Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
9: Mensenrelatie, Radboud Visser.
10: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
9: Jazeker.
11: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
13: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
12: Help je mee?
14: Notariskantoor Fijtsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Fijtsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
7: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Edsteur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
15: Het is nacht. Edam Volendam slaapt en Waterland doezelt. Toch is er één ondernemer die telkens wakker schrikt.
16: Oei jeetje, Mari. Wat is er nou weer los?
15: Laat dat nou net die ondernemer zijn die de LOVE als reclamemedium over het hoofd zag. Adverteer bij de LOVE op de radio, kabelkrant of op de televisie. En u slaapt veel rustiger.
17: Het is herfst en wij kleuren.

Een hele goede middag, beste luisteraars. Dit is Middagritme. Een programma met heel veel informatie. Er komen drie blokken met nieuws voorbij. We zijn net begonnen met The Cats met Blue Diamonds. En daarvoor Elton John met Don't Go Breaking My Heart. Enige kritieken op het nummer. In de VS zei Cashbox dat er een aantal geweldige harmonieën in het refrein zitten. En dat John en Day perfect op elkaar afgestemd lijken in dit nummer. Record World noemde het een duet van zeldzame eenvoud en charme, waarbij de strijkers van James Newton Howard praktisch uit de groeven dansen. Nou, dat is toch leuk. Leuk geschreven, toch? Volgende nummer is van Jan Smit. Niemand anders.

0: Dit is het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Ik ben Frank van der Klucht. Bij een aanvaring tussen een viskotter en een woonark in aanbouw op het Markermeer zijn gisterochtend meerdere mensen licht gewond geraakt. De melding kwam rond 21:50 binnen. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. De woonark liep een lek op dat brandweerlieden dichten. De oorzaak wordt onderzocht. Rijkswaterstaat en politie bepalen wat er met de vaartuigen gebeurt. De provincie Noord-Holland onderzoekt in oktober het viaduct van de N244 over de Middenweg bij Middenbeemster. In de nacht van 15 op 16 oktober is de N244 afgesloten en op de Middenweg is er op meerdere dagen hinder. Vrijdag 9 oktober van 7 tot 4 uur is het fietspad dicht. Het viaduct gaat vanaf voorjaar 2027 mogelijk maandenlang dicht. Van vrijdagmiddag 6 november 2 uur tot zondagavond 8 november 10 uur voert de provincie Noord-Holland onderhoud uit aan de bediencentrale. Centrale bediening van 36 bruggen en sluizen is dan niet mogelijk en gebeurt op locatie. Scheepvaart krijgt te maken met afwijkende bedientijden en wachttijden tot 2 uur. Weggebruikers wachten mogelijk enkele minuten langer. Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Love Kabelkrant, onze website of in de app.
1: Volg ons op Facebook. Like the Love.

Darling, Kees Veerman. En daarvoor Coldplay met Adventure of a Lifetime. In november 2015 liet Coldplay een piepklein fragment horen van een nog onbekend nummer. Later die maand bleek dat het om Adventures of a Lifetime ging. De eerste single van het album A Head Full of Dreams. Het album van Coldplay werd later in dat jaar ook uitgebracht. Dan gaan we verder met Danny Vera, Spark a Fire.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De politie heeft gisteren 29 bestuurders beboet omdat zij beelden maakten van een ernstig ongeluk op de A58 bij Oorschot. De verkeerspolitie zegt dat het maken van foto's en filmpjes daarvan iedere fatsoensnorm overschrijdt. Minister Jesselgus van Defensie heeft Rusland voor het eerst de vijand genoemd in de Tweede Kamer. Deskundigen gaven haar het advies om dingen te benoemen zoals ze zijn, vandaar dat ze Rusland geen agressor meer noemt, maar vijand. Voor het beleid betekent dat verder niets, zegt Jesselgus. De Nobelprijs voor literatuur gaat dit jaar naar Anne Carson uit Canada. Het Nobelcomité noemt haar werk gedurfd en inventief. Het weer, regen, maar ook zon bij ongeveer 16 graden. Vanavond zijn er opklaringen.
1: Dit is het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Ik ben Frank van der Klucht. Volgens landelijke cijfers maken gemiddeld 1,5 tot 2 kinderen in een klas van 30 voor hun 12e seksueel misbruik mee, ook in Edam-Volendam. De omgeving merkt dit vaak niet op en kinderen beseffen soms zelf niet dat het niet normaal is. Schoolmaatschappelijk werker Carolien de Visser en specialist Esmeralda de Haan wijzen op de moeilijk herkenbare signalen. De herfstvakantie zijn sport- en gymzalen in Edam-Volendam te huren. Ook voor een uurtje binnensporten op een regenachtige dag. Reserveren verloopt via het online systeem, waar de vrije ruimtes te zien zijn, en kan nu 3 uur van tevoren in plaats van 24 uur. Binnen 3 uur reserveren kan alleen bij sporthal De Seinpaal via de receptie van zwembad De Waterdam. Europarlementariër Dirk Gotink heeft zijn lidmaatschap van NSC opgezegd, omdat de partij toenadering zoekt tot Mona Keizer. Hij was de laatste volksvertegenwoordiger die nog actief was voor de partij van Pieter Omtzigt. De partij zoekt een nieuwe koers. Komend weekend houdt NSC een ledenvergadering waar Keizer spreekt over de uitgangspunten. Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Love Kabelkrant, onze website of in de app.
2: LOVE Verkeer.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Nu de spits is begonnen, wordt het langzamer zeker steeds drukker op de weg. Veel files in Noord-Holland leveren zo'n 5 minuten vertraging op. Op de A7 heb je 10 minuten oponthoud van Zaanstad naar Horen, tussen knooppunt Zaandam en Purmerend Zuid. Op de N200 van Zandvoort naar Amsterdam sta je 10 minuten vast. Dat is voor knooppunt Rottepolderplein. En het rijdt langzaam op de N247 van Amsterdam naar Horen bij Broek in Waterland Noord. Vertraging is daar bijna 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Love Train, Mel en Vintage Future. En daarvoor Don't Turn Around van Aswad. Het is een Britse reggae-groep bekend om sterke rhythm en blues en soul-invloeden die ze aan het reggae-geluid toevoegen. De leden van Aswad zijn in het Verenigd Koninkrijk geboren afstammelingen van immigranten uit het Caribisch gebied. De volgende is van Mea en het gaat allemaal over geld.

Dit is het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Ik ben Frank van der Klucht. Burgemeester Ellen van Selm heeft dinsdagochtend deelgenomen aan het jaarlijkse burgemeestersontbijt. Leerlingen van basisschool De Wilgenhoek uit Zuidoost-Beemster waren te gast. Tijdens een gezond ontbijt spraken de kinderen met haar over eten, school, Purmerend en haar werk. Het burgemeestersontbijt vraagt jaarlijks in heel Nederland aandacht voor het belang van een gezond ontbijt. Huishoudens in Waterland kunnen samen met buren hun woning verduurzamen en zo kennis delen, uitzoekwerk verdelen en geld besparen met gezamenlijke inkoop. Aan het Spil in Monnikendam deden zo'n 8 huishoudens mee, na een idee van een buurman die offertes opvroeg. Ongeveer de helft van de woningen deed uiteindelijk mee met uiteenlopende maatregelen. De gemeenteraad van Edam-Volendam heeft ingestemd met toegangscontrole bij de milieustraten in Volendam en Oosthuizen. Daarmee wil de gemeente voorkomen dat mensen en bedrijven van buiten de gemeente er afval storten, wat naar verluid nog gebeurt. Tijdens de bespreking werden ook verdere maatregelen in het afvalbeleid aangekondigd vanwege de hoge inzamelcijfers en kosten. Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Love Kabelkrant, onze website of in de app.

Met Confusion in My Mind van de Left Side komt er alweer een einde aan deze laatste middagritme van de week. Aanstaande zaterdag ben ik er natuurlijk weer van 3 tot 5 met de rug in de top 40. Met weer twee hele leuke uurtjes. En dan het laatste nummer van vandaag. Ik heb van de week al meerdere nummers van Bad Company gedraaid. En hier komt Bad Company van het gelijknamige album, uitgebracht in 1974. Doei!

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Even serieus. 4 keer per jaar de vakantie, alle verdagen werken, zonnepanelen in een elektrische auto met eigen laadpaal. Nou moet ik eerst even weten hoe dat zit.
1: Nou, gewoon. Ik heb een thuisbatterij van Smit.
0: Thuisbatterij? Wat is dat dan weer?
1: Erg simpel. Je slaat je eigen stroom op en verkopen het weer. Gewoon top.
2: Wek jij ook meer stroom op met je zonnepanelen dan dat je verbruikt? Denk dan aan een thuisbatterij van Smit Elektrotechniek. Meer informatie: smitduurzameenergie.nl.
3: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 208A, Volendam.
4: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
5: Ben je net de trotse ouders geworden van een zoon of dochter? Of een kersverse opa of oma? Dan wil je toch niet dat je kind of kleinkind iets overkomt? Meld je daarom nu aan bij Veerman EHBO Volendam. Wij leren je wat je kunt doen bij verstikking, brandwonden, vergiftiging of andere vervelende ongevallen met de kleine. We bieden ook een cursus leren reanimeren, inclusief omgaan met de AED. Je kunt alleen jezelf opgeven of met z'n twee. Bij groepen vanaf 6 personen mag je zelf de dag en tijd bepalen wanneer de cursus plaatsvindt. Wees wijs, wees voorbereid en meld je vandaag nog aan. WhatsApp naar 06-36-20-4684 of mail suzanneveerman@hotmail.nl.
6: Je wilt ondernemen en niet bezig zijn met computers, storingen en beveiliging. Telme IT uit Volendam regelt het. Persoonlijk, professioneel en ISO 27001 gecertificeerd. Wij regelen de IT, jij je bedrijf. TELMI.nl.
7: Moet je naar geen nieuwe website?
8: Ventori bouwt websites die scoren. Geïntegreerd met AI. Makkelijk te beheren en goed vindbaar.
7: Bij wie?
8: Bij Ventori.

0: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Minister Yeşilgöz van Defensie heeft Rusland voor het eerst de vijand genoemd in de Tweede Kamer. Dat deed ze tijdens de behandeling van de defensiebegroting. Volgens Yeşilgöz was Rusland al de grootste dreiging op ons continent, maar is die dreiging nog groter geworden. Ze wijst op sabotage, droneaanvallen en andere incidenten net over grenzen van Europese landen. Deskundigen gaven haar het advies om dingen te benoemen zoals ze zijn, en vandaar dat ze Rusland geen agressor meer noemt, maar een vijand. Voor het beleid betekent dat verder niets, zei ze. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND heeft mogelijk informatie doorgespeeld aan China. Volgens het nieuwsblad Der Spiegel heeft justitie daar aanwijzingen voor. De 80-jarige August Hanning werd 2 dagen geleden aangehouden. Hij wordt verdacht van spionage, het verkrijgen van staatsgeheimen en landverraad. In 2022 zou hij geheime informatie hebben gekocht van een medewerker van de BND, en die hebben doorgespeeld aan een buitenlandse inlichtingendienst. De politie heeft gisteren 29 bestuurders beboet omdat zij beelden maakten van een ernstig ongeluk op de A58. De verkeerspolitie Oost-Brabant schrijft op Instagram dat het maken van foto's en filmpjes daarvan iedere fatsoensnorm overschrijdt. Bij het ongeluk bij Oorschot kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. Ze verleenden eerste hulp aan 2 gewonden. Volgens de politie is foto's en video's maken niet alleen respectloos, maar ook gevaarlijk vanwege het risico op een nieuwe aanrijding. Het Van Gogh Museum in Amsterdam kan worden gerenoveerd. De culturele instelling en het ministerie van OCW zijn het eens geworden over de financiering. Het museum zegt dat de toekomst lang onzeker was, maar dat daaraan nu dus een einde is gekomen. Dan nog het weer, een paar regenbuien, maar ook zon. Aan zee staat een krachtige wind, het is ongeveer 16 graden. Morgen bewolking, vooral in het midden en westen regen. Het wordt dan 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10 met een 1 en een 0.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.
5: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
6: Mag je niet uitbreiden van de netbeheerder? Maak snel vermogen vrij met een zakelijke batterij van piekvrij.nl. Opwekken, opslaan en op het juiste moment inzetten. piekvrij.nl.
7: Er is één gesprek dat je al maanden uitstelt. Onder stress doe je namelijk altijd hetzelfde. Weten waarom? Doe de gratis test op epicsos.nl. Epic People. Wij maken lastige gesprekken gewoon.
8: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
9: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
10: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
11: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
12: Iedere dag ben je in de badkamer, maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
13: Het is herfst en wij...

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
2: Het nieuwe 100% NL magazine ligt nu in de winkel. Met op de cover Natasja Vroger en schoondochter Anne-Dominique in een openhartig interview over familie, liefde en hun bijzondere band. Verder vind je inspirerende interviews, lifestyle, najaarsmode en te gekke winacties. Haal hem nu in de winkel of bestel via 100pmagazine.nl. 100% NL magazine. Gewoon het leukste blad van Nederland.
3: Op zoek naar een nieuwe televisie, wasmachine of koffiezetapparaat? Kom naar Stient Electro in Volendam. De specialist in elektronica, witgoed, audio, stofzuigers, keukenapparatuur en een verrassend groot assortiment lampjes. Ook voor deskundige reparaties en persoonlijk advies ben je bij ons aan het juiste adres. Van aankoop tot installatie en service. Wij regelen het. Kies voor kwaliteit, service en zekerheid. Stient Electro in Volendam. Lokaal, betrouwbaar en altijd dichtbij.
4: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 5454 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
5: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
6: Moet je naar je nieuwe webshop?
7: Venturi bouwt webshops voor ieder bedrijf. Alles in één dashboard en gekoppeld met jouw voorraadsysteem.
6: Bij wie?
7: Bij Venturi.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Vliegtuigmaatschappij KLM annuleert uit voorzorg verschillende vluchten. Veel toestellen kunnen tijdelijk niet worden gebruikt omdat ze stuk zijn. Ook duren onderhoudswerkzaamheden langer dan gedacht. Hoeveel vluchten worden geschrapt en om welke bestemmingen het gaat, zegt KLM niet. Het gaat om de periode van 26 oktober tot begin maart. Minister Jesselgus van Defensie heeft Rusland voor het eerst de vijand genoemd in de Tweede Kamer. Deskundigen gaven haar het advies om dingen te benoemen zoals ze zijn. Vandaar dat ze Rusland geen agressor meer noemt.
1: Rusland is onze vijand. En nee, dat betekent niet dat wij in oorlog zijn. Maar zorgeloze vrede is ook heel ver weg.
0: Voor het beleid betekent het verder niets, zegt Jesselgus. In het Verenigd Koninkrijk wordt een medewerker van de marine verdacht van een spionagepoging. De 24-jarige matroos had toegang tot vertrouwelijke informatie en zou die door willen spelen aan de Russen. Hij werd al een tijd in de gaten gehouden, zegt deze journalist van Sky News.
2: Clearly, he is someone that has been under suspicion for a long time. He was arrested first last year and then rearrested again earlier this week at his parents' home in Bedfordshire.
0: Of de matroos ook informatie heeft kunnen doorspelen is onduidelijk. De man zit voorlopig vast. Flevoland, Gelderland en Overijssel ontbinden het contract met de busvervoerder. Het bedrijf EBS zou tot 2035 stads- en streekbussen rijden, maar de provincies moeten financieel bijspringen omdat het bedrijf grote verliezen draait. Zo zijn er personeelstekorten en verloopt de overgang naar elektrische bussen niet volgens afspraak. EBS voert meerdere concessies uit, verspreid over het land. Het weer, vanavond nog een bui, vannacht gaat de wind liggen. Morgen is het bewolkt met soms regen of motregen. Het wordt 14 graden in Limburg tot 18 graden aan zee. Dit was het NOS Journaal.
3: Nou ja, niet nou.
4: Herkenbaar, geen zorgen. Bij de Groot Volendam repareren ze alle merken auto's en bussen snel en vakkundig. En bent u toe aan een andere auto of bus? Dan zoeken zij de perfecte occasion voor u. U bent welkom in de showroom. Bel 0299-321928. Of kijk op degrootvolendam.nl. Ga dus naar de Groot Volendam, zodat je man niet aldoor zegt...
3: Nou ja, niet nou.
5: EDAM Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in EDAM Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
6: Wat zei jij nou?
5: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nieuwelijk?
7: Het is herfst en wij

Goedenavond, het is weer tijd voor de blues in het Jazz en Blues Café bij de LOVE. Mijn naam is Harry Oskemper en ik heb weer mooie blues voor jullie uitgezocht. Echt bijzonder. En wat ook bijzonder is, dat het allemaal vrouwen zijn. Ja, even kijken, twee uur ook, het is nog niet te geloven. Kijk, vorige week is de kunstmaand geopend in de gemeente. En dat gaat over de ode aan de vrouw. En dat doe ik graag mee, dat snappen jullie wel natuurlijk. En afgelopen zondag mocht ik wat muziek draaien, ook in het kerkje in Middelie. En daar zaten ook allemaal vrouwen in. Nou, bijna 95% ook Nederlandse vrouwen. Ook wel buitenlandse vrouwen, maar dan studeren ze weer in Nederland. Dus dat is ook hartstikke leuk natuurlijk. En er was een bandje uit, met de conservatorium, leerlingen uit Rotterdam. Waarbij de dochter van onze eigen Rob Mostert, de baas was. Dat zei ze tegen me, hartstikke leuk. Nee, een mooie band, Roet Twist, dat moeten jullie een beetje in de gaten houden. Sorry. De opening, Summertime, werd ook gezongen door een prachtige dame. Een hele mooie dame, een Britse dame. Joanne Shaw Taylor. Ze is van 1985 en ze is ontdekt door Dave Stewart, ook bekend van de Eurythmics, toen ze 16 was. En daarna ook min of meer onder de vleugels van Joe Bonamassa echt wereldwijd bekend geworden. Joe Bonamassa speelt op dit album, dit album dat heet Blues from the Heart Live. En dat was natuurlijk een mooie opname van Summertime. En daar speelt Joe Bonamassa als gast mee. Met ook Rob McNally op gitaar. Steve McKay bas. Jimmy Wallace keyboards. Nick Buddha drums. En de achtergrondzangeressen Devon Fawkes en Kim Fleming. Ja. Dat album dat komt uit, 2022. Is opgenomen 20 januari 2022 in Tennessee in de USA. Ook onder de hoede, onder de productie van Joe Bonamassa en Kevin Shirley, dat is weer die producer ook van Joe Bonamassa. Ja, zo grijpt het allemaal in elkaar als je beroemd werd en je wordt goed begeleid. Joanne Shaw Taylor. Mooi. Summertime. Dan gaan we naar de volgende dame. Ja, die heeft het wat moeilijk. Zij werd vergeleken en ook wel genoemd de reïncarnatie van Janis Joplin. Nou, dan weet u het misschien wel, vaste luisteraars. Dan moet je bij mij ontzettend uitkijken. Want die heb ik sky high zitten, Janis Joplin. Maar ik moet zeggen, deze Canadese dame, Leila Zoe, die heeft er wel wat van. En ook het karakter kan je niet zeggen. De levenswijze, want ze is op dit moment ernstig ziek. Ze heeft niet lichamelijk, maar psychische problemen. En ze heeft al er optredens en tours voor dit jaar. En ik meen ook een deel van volgend jaar af moeten zeggen. Maar het is wel een bijzondere zangeres. Leila Zoe. En daar hoort u er hier met een, ja, dat is dan ook weer bijzonder, met een nummer Pray heet het. Dus bidden, denken, Pray. Met op toetsen een echte Nederlandse jongen, Bob Fritsema, die ook in de Nederlandse blues scene niet geheel onbekend is. Hier hoort u Bob Fritsema met Leila Zoe van het album Nowhere to Go. Dat was al een beetje autobiografisch, de nummers. Uit 2021, Leila Zoe met het nummer Pray. Yeah.

Ja, uit 2021 komt dit album Nowhere to Go van Leila Zoe. En u hoorde, dat heeft u begrepen, het nummer Pray. Met op de toetsen Bob Fritsma, die inmiddels al een paar jaar in Denemarken woont. En daar, ja, daar toch wat moeilijk had met bluesmuziek te ontdekken en ook te spelen. Maar inmiddels heeft hij ook al gespeeld met Mike Anderson en Glenn Hughes. Dus ja, er zijn wel Denen die volgens hem ook heel goed blues spelen. Dus dat komt wel goed met deze Bob Fritsema. Hier begeleidde hij Leila Zoe in zijn uppie. Ja, heel bijzonder. En

familie van Howling Wolf. Nou, dan heb je natuurlijk toch ergens wel diegene die wat blues-trillingen veroorzaken. En dat is bij haar ook gelukt. Want hier komt een album uit 2009. Dat heet The French Connection. Waarom dat de French Connection heet, ik heb geen flauw idee. Maar er zitten een paar gasten bij. Want ze treedt veel op in Frankrijk. Ze heeft ook opgenomen in Parijs. En dat is natuurlijk wel heel apart. Voor een echte Amerikaanse. Uit, waar komt ze vandaan? West Point, Mississippi. Nou, dan moet je in Frankrijk toch wel erg naar dezelfde blues roots zoeken. Maar goed, ze heeft ze gevonden met Olivier Brideau piano, Jérôme Cornelis saxofoons, Bob Dirninger, toetsen en percussie, Philippe Devin, gitaar, Fred Boulanger, hoe Frans kan je het hebben, op de bas en Abraham Cohen drums. Het album komt uit 2009, The French Connection, en van dat album draai ik van Zora Young het nummer Toxic.

0: Thank you. Merci. Merci beaucoup.
1: Ja, wat een nummer. Zora Young met haar Toxic. En ik noemde die Oliver Brideau, de pianist. Maar het was natuurlijk de trompetist. De tijdje weggevallen. En met die machine, nee, dat is natuurlijk onzin. Gewoon verkeerd getikt. Ja, want de pianist, dat was Bob Dirninger. En nu we ze toch allemaal noemen. Jerome Cornelis, saxofoons. Philip Devin, gitaar. Fred Boulanger, bas. En Abraham Quain, drums. Het album kwam in 2009, The French Connection van Zora Young. Ja, en dan ben je zo aan het vroeten in al die bluesmuziek, want er is natuurlijk ontzettend veel in. Internet is daar een bodemloze, gouden put voor. Heerlijk, dan kan je snuffelen en dan kan je luisteren en dan denk je, hey, dit is ook leuk zeg. En dan ga je dat volgen, dan ga je dieper graven en dan kom je in dit geval uit bij twee zangeressen achter elkaar die ik helemaal niet kende. Emily May Winters. En daarna komt Wendy De Witt. De Witt aan elkaar geschreven. Met twee T's aan het eind. Dus het is echt een Amerikaanse De Witte. Maar Emily May Winters. Ik kende dat hele vrouwtje niet hoor. Maar het is een prachtig mens. En het is een fast rising star. On the UK folk Americana scene. Ja, ze heeft een prachtige kwaliteit als zangeres, waardoor deskundigen in superlatieven gaan praten. A voice that stops you in your tracks. Nou, dat wil wat zeggen. En arresting and thrilling, tantalizing wordt ze genoemd op Folk Radio UK. Dus het is eigenlijk Americana folk, maar ik heb met Jaap Mol ooit wel eens afgesproken dat het schud ik zo vaak aan de blues. En dat gaan we dan ook gewoon draaien. Van het album High Romance van Emily May Winters. Met alleen een bassist, John Parker. En een drummer, percussionist en een toetsenist. Maar dat is eigenlijk ook een slaginstrument. Ja, wel. Een piano, want dat werk ik met hamertjes. Heb ik geleerd, mensen. Matt Ingram. Het is opgenomen tussen 10 en 14 december 2018 en het album, ja, dat zei ik al, heet High Romance. En daar zingt Emily May Winters, This Land.

Nou ja, dat mag je wel een ontdekking noemen. Emily May Winters van haar album High Romance. Met John Parker op de bas en Matt Ingram drums, percussie en toetsen. December 2018, het nummer heette This Land. Meer van draaien, zeker weten. De volgende is ook zo'n ontdekking. Dat is een echte Amerikaanse. Californië komt ze vandaan. En zij heeft een eigen radioprogramma daar. In Mendocino. Ja, mooi. KZYX. En dat, die radioshow heet Blues Piano Orgie. Nou, een mooie naam voor een radioprogramma. Een orgie. Ja, gezellig. Zij, ik heb geen flauw idee hoe oud ze is, maar ze zingt geweldig. Ook veel samen met Kirk Harwood, die hier ook op meespeelt op drums, conga's en ook backing vocals. Nou, dan heb ik ze toch allemaal. Tom Powell op de trompet, Mike Rinta trombone en Steve Freund gitaar. Het album komt uit 2015 en heet Get Away. En van dat album draai ik van Wendy de Wit en Kirk Harwood Feel So Bad.

Wendy de Wit met haar Feel So Bad. Nou ja, en als een van de plaatselijke recordmaatschappijen daar, Midwest Records, en ik respect haar, die noemt haar de Boogie Smoking Boogie Woogie Piano Organ Gal. Nou, dat kan ik wel zeggen, want ze speelde zelf ook piano bij het zingen. Nou, dat valt allemaal niet mee. Steve Freund was de gitarist, Kirk Harwood de drummer, congas en zachtjes backing vocals. En dan vergeet ik de bassist nog te noemen, Steve Evans. Dit was Wendy de Wit van haar album Get Away uit 2015. De volgende zanger is, ja, die kende ik wel, maar ja, niet echt als een... Als een blues chick, maar dat is ook zo'n folk music, Americana, blues, bluegrass, country, gospel, jazz, soul, R&B, Celtic, Americana. Het is niet te geloven wat die allemaal zingen, hè? Wat voor soorten muziek deze dames kennen en kunnen en durven. Dit is een album uit 2015 en dat heet Factory Girl. En dat draait het titel. Nummer van. Ik heb het over Rhiannon Giddens. Rhiannon Giddens is van 1977, dus nou, daar zal er wel meer bekend van worden. Dat album heet zo, 27 november 2015, met ik heb twee akoestische bassisten, Dennis Crouch en Paul Covert. Akoestische gitaar Hubby Jenkins. Op de drums Jay Bellarose, daar hebben we wel meer van gehoord. Op fiddle, een echte viool, Gabe Witcher. Nog een gitarist, Colin Linden. En nog een gitarist, jongen. En ook meteen de producer, T-Bone Burnett. Nou, dat zijn wel kanjers natuurlijk, hè. En dan, even kijken, welk nummer ga ik draaien? Ja, dat Factory Girl, dat zei ik al. Dan op de tambourijn, Tamarin, Jack Ashford en vocals Rhiannon Giddens. Het album heet Factory Girl en daar draai ik, dat zei ik al, het titelstuk. Hier is Rhiannon Giddens.

Rhiannon Giddens, The Factory Girl. Je ziet het voor je, die is al heel sfeervol geschreven en gezongen. Van deze dame, Rhiannon Giddens, Factory Girl. En ja, ik noemde drie gitaristen. Nou, ik neem aan dat één daarvan die banjo zo mooi speelde. En ik denk zomaar dat het die T-Bone Burnett was. Maar dat gaan we even uitzoeken. Rhiannon Giddens uit 2015. Prachtige muziek. Mooie sfeer. Sfeervol dus, ja. Dan gaan we naar, nou ja, zo'n beetje al het laatste nummer. Misschien dat ik nog wat over heb, maar dat komt dan later wel. Hierna wel. Voor mijn speciale vriend, helemaal in China. Hij werkt daar voor een Edamse draaideurenfabriek. En toegangsapparatuur, weet ik wat allemaal. Willem van der Nes, ik weet niet of je luistert, maar hier is voor jou. En ik heb heel diep moeten graven. Want ik heb een aantal LP's van deze dame. En ik heb op cd's ooit eens gekopieerd van deze dame. En ik heb ook nog live opnames in mijn computer zitten. Maar het was heel, heel, heel ver zoeken. Maar ik heb het gevonden. Jij vroeg toen je een aantal maanden geleden op bezoek was in Edam-Volendam. Naar I'm Ready van deze dame. En ja, ik heb hem gevonden. Het is een live tv-opname met onder andere Junior Wells en Jimmy Dawkins. Jimmy Dawkins is ook nog op de jazzclub in Edam geweest. Het is een opname begin 1970. Neem ik aan de omgeving te zien en dan Junior Wells te zien. Live op tv. Hier komt Coco Taylor speciaal voor Willem van der Nes met I'm Ready.

Speciaal voor Willem van der Nes in het verre Beijing. I'm Ready van Coco Taylor live op de Amerikaanse TV. Ik heb dus nog wat tijd over, heel kort. En daarom draai ik ook Borrowed Time van Dana Fuchs. Tot het nieuws van

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
2: De Stadskrant is uitgegroeid tot het best gelezen medium van de gemeente Edam-Volendam. Met een oplage van inmiddels ruim 15.000 kranten vallen wij in alle brievenbussen van de gemeente. Zo niet? Bel dan even naar 0299-315370. De Stadskrant. Een betrokken krant met inhoud.
3: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl. Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500. Of kijk op btict.nl.
4: Maar waarom Veentorie?
5: Een betrouwbare en ervaren partner voor het bouwen van websites, webshops, AI-toepassingen en automatiseringen.
4: Dus baby?
5: Bij Veentorie.

0: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Een man van 33 moet 4 jaar de cel in voor het verkrachten van een internationale student uit Zuid-Korea 2 jaar geleden. De man deed zich voor als politieagent en belde aan bij een studentencomplex in Den Haag. Hij zei dat hij de kamer van de vrouw moest controleren op drugs. Eenmaal binnen verkrachtte hij haar. Na het incident is de vrouw teruggekeerd naar Zuid-Korea. Een paar maanden later probeerde de man opnieuw toe te slaan op exact dezelfde wijze. De huiszoekingen bij de voormalige prins Andrew begin dit jaar waren onwettig. Volgens een rechtbank in Londen heeft de politie fouten gemaakt bij het aanvragen van de huiszoekingen van Andrew's huizen in Sandringham en Windsor. Dat zegt deze verslaggever van de BBC.
1: Thames Valley Police have had to admit that the search warrants they used when they went to arrest him were unlawful. And they have admitted that and those search warrants have been quashed. So that is a victory for Andrew Mountbatten Windsor at this point in the legal proceedings.
0: Het is een succesje voor de ex-prins Andrew, maar het is niet dat het onderzoek tegen hem moet worden gestopt, zei de rechtbank. De provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel ontbinden de busconcessie met EBS. Het bedrijf heeft grote financiële problemen en de provincies moeten bijspringen. Ook in Utrecht verloopt de concessie van het busvervoer van Keolis en Trandef niet naar wens. Alexander Seferin wil toch langer voorzitter blijven van de Europese voetbalbond UEFA. Eerder liet hij weten dat hij zich niet meer herkiesbaar zou stellen, maar de Sloveen is van gedachten veranderd. Dat liet hij de nationale bonden weten tijdens een bijeenkomst in Berlijn. Seferin wil zich niet weer mengen in de strijd om het voorzitterschap van de FIFA. De UEFA zoekt nog een kandidaat die het in maart wil opnemen tegen Gianni Infantino. Het weer, vanavond nog een bui, vannacht gaat de wind liggen. Morgen is het bewolkt met soms regen of motregen. Het wordt 14 graden in Limburg tot 18 aan zee. Dit was het NOS Journaal.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. 4 herentruien voor maar 100 euro. Ja, 4 voor 100. Kies uit merken als Redmond, Jack & Jones, Lacoste en meer. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
4: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
5: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker voor het leven.
6: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
7: Er is één gesprek dat je al maanden uitstelt. Onder stress doe je namelijk altijd hetzelfde. Weten waarom? Doe de gratis test op epicsos.nl. Epic People. Wij maken lastige gesprekken gewoon.
8: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
9: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
10: Even serieus. 4 keer per jaar de vakantie, alle verdagen werken, zonnepanelen in een elektrische auto met eigen laadpaal. Nou moet ik eens even weten hoe dat zit.
11: Nou, gewoon. Ik heb een thuisbatterij van Smit.
10: Thuisbatterij? Wat is dat dan weer?
11: Erg simpel. Je slaat je eigen stroom op en verkopen het weer. Gewoon top.
9: Wek jij ook meer stroom op met je zonnepanelen dan dat je verbruikt? Denk dan aan een thuisbatterij van Smit Elektrotechniek. Meer informatie smitduurzameenergie.nl.
12: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
13: Het is herfst en wij klinken.

Ja, sorry voor de paar hiccupjes, maar deze plaat heb ik al zoveel gedraaid. Daar zit hier en daar wel een beschadiging in, een groef. Maar, sorry. Ik weet zeker dat deze muziek bij een aantal oudere luisteraars... als ze luisteren... rillingen veroorzaakt heeft. Ja. En dan niet alleen door de geweldige muziek het hoge vibrato in de zangstem, wat af en toe natuurlijk vervelend is, maar hier zo bijzonder goed bij past, bij deze dame. Dan ga ik nu vertellen voor de mensen die er toen nog niet waren, of het helemaal niet meer weten. Dat kan natuurlijk ook. Dit komt uit 1988. En het was een band die trad toen de tijd op. Toen was het nog de muziekdag van de jazzclub. En wij hadden toen geprogrammeerd op de Kaarsmarkt deze band. En laat het nou toevallig ook de dag zijn dat Nederland Europees kampioen voetbal werd. Dus, ik kan me nog goed herinneren, het was geweldige muziek. Het was opzwepende muziek. En iedereen was, bijna iedereen was in dit oranje. We hebben s'nachts allerlei dingen nog bij moeten halen voor de bar. Ik weet nog, Henk Smit leefde ook nog. Wat we allemaal niet uitgevreten hadden, maar die Kaarsmarkt die was één oranje zee van geweldig gezellige, idiote mensen. En dan heb ik het over de band, de Boom Boom Blues Band. Uit de Zwolle in de omgeving kwamen ze. Ik ben later nog op zoek geweest naar of ze nog meer uitgebracht hebben dan deze plaat in 1988. Dus bij dat concert zijn er ook nummers gespeeld die later op deze vinyl LP verschenen zijn. Daar was dit nummer één van, Let the Blues. En daar hoort u op harmonica bijvoorbeeld Eddie Stam. Op de drums Jacques Aartsen. Op de bas Ab Meijerink. Op piano en accordeon Arnold Wellink. En als je dan dat ink aan die naam hebt, dan weet je al dat ze uit het oosten van het land kwamen. Dan op gitaar Frits van der Zwan. En twee saxofonisten waren erbij. Harry Klein-Hulze en Rick Stokes. Een enorme grote, donker gekleurde man. Geweldig aardig. Het waren trouwens allemaal aardige mensen. Ik weet niet meer wie hoor, maar een daarvan die wou bij ons nog even douchen. Want we woonden natuurlijk toen in de Grote Kerkstraat in Edam. Dus achterom, langs de doopsters in de kerk, konden ze zo even omkleden en douchen. Na afloop, want ze hadden wel staan zweten op dat podium. De Boom Boom Blues Band met als zangeres Ziggy. En dat is het enige wat ik van hem weet. En ik ben er nog achteraan gegaan een paar jaar geleden of er nog meer van deze band was. Maar ik kreeg verder geen mensen die dat nog wisten. Aan de lijn of op de e-mail. Dus ja, ik moet het hiermee doen met deze LP. Whistling the Blues. Prachtige, mooie LP. Ja, hij is nog wel via Discogs te koop. Je moet het echt zoeken, snuffelen, duiken in die bakken. Let the Blues, de opening van het tweede Nederlandse bluesuur. Met ook allemaal dames en daarom begon ik met Ziggy. Dat was een echte mooie dame. Hoog hakken en zingen als een, tijgerin wou ik zeggen. Mag ik dat zeggen? Ja, mag ik zeggen. Dan, dat is uit 1988 en dan het Blues Magazine. Dat is natuurlijk ook, want ik heb al meer gezegd, internet is een prachtige ton waar je uit kan graaien wat je maar wil, als je maar goed kan zoeken. Blues Magazine heeft een oude Nederlandse band gevonden. Daar hebben ze wat aandacht aan besteed. Die bestaat uit Ann de Bruin, vocalist. Jan de Bruin, de broertje, gitaar. Pieter van der Boogert, toetsen. Herman Peters, bas. En John van Vessem, drums. Dit album heet Doing

De Crew met Doing Overtime. Aan de Bruin, Jan de Bruin, Pieter van Bogert, Herman Peters en John van Vessem. En ik vergat helemaal die prachtige saxofonist te melden. Luis Marquez. Van De Crew. Ja, en daarna nog een band. Daar staat boven. Goddamn, that's a pretty fucking good shake. En dan gaan ze verder met wie dacht dat de blues dood was, moet even bij $5 Shake komen kijken. Dit vijfkoppige Utrechtse rockmonster blaast het genre met een orkaan.

0: Graag nieuw leven in. $5 shake, steek die goede oude bluesrock in een gloednieuw glitterjasje. Hoe dat precies klinkt? Soulful, heavy en bluesy. Weet dat cherry on top? Die cherry, dat is zangeres Lucinda Legazpi. Of Legazpi, ik weet niet hoe ze dat zelf uitspreekt. Lucinda Legazpi. Een ontembare frontvrouw gezegend met een gulden strot. Nou, dat is toch mooi verteld, hè? Zij zijn de winnaar van de Dutch Blues finale in 2024. Dutch Blues Challenge, 6 oktober 2024. Toen hebben ze dat nummer ook gebracht. Maar daarna is een album uit... Nee, daarvoor was al een album uitverschenen waar dit nummer ook op staat. Met Anne Kruiter gitaar, Marja Silvertand basgitaar, Bas van der Starre Hammond en toetsen, Jelmer de Haas drums. En natuurlijk deze Lucinda Legazpi op zang, de $5 shake met I Can Do It Myself.
1: Wij zijn $5 shake. Dank jullie wel voor het luisteren vandaag.

0: Dankjewel.
1: Nou, toch maar even de live uitvoering gedraaid tijdens die finale van de Dutch Blues Challenge op 6 oktober 2024. Met daarbij hoorde ook nog Dirk Hooyer op trompet, nou heel zachtjes hè. En Gerbert Vries tenorsax, Sebastian Wong baritonsax en drie backing vocals, Sanne Borgers, Gideon van Wingerden en David Vies, Andres La Marchal. Ja, dat is de $5 shake met Lucinda Gillespie als zangeres. Ja, geweldige band hoor. Daar komt nog wel meer van langs donderen, zeg maar. En dan leuk, als je dit kan draaien. Iedereen een beetje op het verkeerde... Nou, misschien niet hoor. Want zo'n rock blues band met een hoop geweld en een hoop... geweld. Die kan natuurlijk ook prachtig mooi laid back spelen. En dat hoor je. En dat is knap. Dat is mooi. Dat is goed. We gaan naar een zangeres. Die was een keer op de jazzclub in Edam. En toen... was ook als blueszangeres aangekondigd, maar ik vond het veel meer een jazzzangeres. Mooie, mooie vrouw. En ze zong ook heel goed jazz, maar ze heeft een album uitgebracht in... even kijken, waar was het? Ja, 2006 alweer. Waarop ze nummers van het album Harry Belafonte Sings the Blues. En dat album heet dus Sings the Blues, Songs from the Album... Belafonte Sings the Blues. En dan heb ik het over Carmen Gomez. En hier zingt ze wel, ja, echt jazzy blues. Maar het is goed om te luisteren naar deze Carmen Gomez. Met op de bas Peter Björnhild. Op de drums Bert Kampsteeg. En op gitaar Volker Tettero. Het album komt uit 2006. De blues songs van Harry Belafonte. En hier komt Carmen Gomez met Sinner's Prayer.

Carmen Gomez, Sinner Sprayer. Ja, dat klinkt wel, hè? Het is niet echt een bluesstem, het is echt een jazzstem. Maar dit was wel erg mooi. Met Volker Tetero gitaar, Peter Björnhild bas en Bert Kamsteeg. Die hele mooie stuwende drummer. Ja, dan gaan we naar een band, de Live de Leeuw Band. Die heeft vorig jaar, in 2025, een clubtour gedaan met een bijzondere zangeres als gast erbij. Live de Leeuw is natuurlijk een fantastische gitarist. Sim Jansen ook een hele goede gitarist met een fantastische stem ook. Maar deze zangeres die stond ervoor en dat ging zo goed, dat klikte zo geweldig goed. Terwijl het een echte soul diva is, hè. Dus ik kwam daar tegen en ze zingen hier ook een nummer. Er is een EP gemaakt van een aantal nummers van, van die clubtour van vorig jaar. En daar draai ik eigenlijk een rocknummer. Maar het is natuurlijk de Live de Leeuw Band, dus het wordt wel de blueskant opgetrokken. En de zangeres, dan heb ik het over Birgit Lewis. Ha! Ja, dat zou je niet zeggen, hè? Birgit Lewis. Dus die komt hier met de Live de Leeuw Band. Het is een opname van 20 november vorig jaar, live in de boerderij in Soetermeer. Echt geweldig goed. En ze zingen dan met z'n allen Redelaf. En tot de grote verrassing van het publiek staat daar op de basgitaar te tokkelen, te rammelen, Rinus Gerritsen. Ja, dan kan het natuurlijk niet meer stuk. Hier is Live de Leeuw met op de bas Rinus Gerritsen en zang Birgit Lewis. Redelaf.

Ja, de Lijf de Leeuw Band met op bas extra als gast Rine Scherritsen en zangeres Birgit Lewis. En ze zei het zelf al, Sam Jansen ook op zang en gitaar. En de drums was van Tim Koning, de drummer was Tim Koning. En de basgitaar ook nog Boris Hout en het orgel Willem het Hart. De hele Lijf de Leeuw Band met Birgit Lewis. Ja, mooi. Raider Love en Rine Scherritsen natuurlijk. Ja, geweldig. Dan nu naar een zangeres. Ja, die is heel jong gestorven. Ze was toen echt in aantocht. In de bekendheid, zeg maar. Ze was van 19 maart 1960. En ze is overleden 4 januari 2017. Dus dat is natuurlijk helemaal niks, hè. 56, ja, nee. Goed, ik heb het over Mariella Tirotto. En u herkent er wel, ik heb er al meer van gedraaid. Ze heeft een hele bijzondere stem. Die zingt. De partner, Heinz Grete, die speelt de toetsen. Piano, Hammond, Rhodes. Loek van der Knaap is de gitarist. Arno Hagemans, basgitaar. En speelt ook af en toe staande bas. En John Kakiai. Een raar achternaam, John Kakiai, drums. En soms als je die band uitnodigt, dus staat er helemaal niks bij. Dan kan je nog een extra percussionist erbij verzoeken. Maar goed, ik heb het hier van het album Live in Concert. Dat was haar laatste live concert in 2011. Want ze was ook de hele tijd erg ziek. Waar het is, weet ik niet. Maar het is in 2011 opgenomen. 2015. Vlak voordat ze overleed. Dus anderhalf jaar, geloof ik. Is het uitgekomen. Live in Concert. Ik heb het over Mariella Tirotto. If You're Going to the City.

0: Live in Concert 2011, Marielle Tirotto. Daar komt nog meer van in dit Bluescafé, zeker weten. We gaan nog een stukje luisteren naar een live opname van een duo. Wat ook nog partners zijn, met elkaar getrouwd. Ik heb het over Martijn Schok, piano. Live uit het Pianolen Museum in Amsterdam, 21 december 2018. Met als zangeres, en het is ook zijn ega, Greta Holtrop. En die is ook nog raadslid in Alsmeer. Nou, that's all voor vanavond. Volgende week 3 uur Sonny Rollins. 3 uur in memoriam. Dat is uitgesteld van een vorige keer. Daar volgende week meer over. Hier is Greta Holtrop en Martijn Schok met That's All. Tot volgende week. Bye bye.
1: I'm gonna tell you the natural fact that the man don't understand the good book right. And that's all.

0: Merci beaucoup, madame et monsieur et mademoiselle, les enfants. And I say thank you in this hard language. I say, ça m'a terminé, hein? Donc, that's right, danke schön. No, danke. Huh? Danke. Why don't y'all just speak German and get it over with? Why don't German just speak Dutch and get it over with? This is amazing. We thank you very much. We appreciate that.
1: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVA. Welke droom heb jij als ondernemer? De wereld om je heen verandert razendsnel. Dat biedt je nieuwe kansen en groeimogelijkheden. Maar welke richting kies je daarbij? En maak je dan wel de juiste keuzes? NBC van Roemburg & Partners staat ondernemers al 30 jaar bij. Niet alleen op het gebied van administratie, belasting en accountancy, maar ook als sparringpartner om jouw groeiplannen te realiseren. En wij spreken jouw taal. Dus geen moeilijk gedoe, maar gewoon helder en duidelijk zeggen waar het om gaat. Dus, kom je binnenkort voor een belangrijke keuze te staan? Kies dan eerst voor NBC van Roemburg & Partners. Bel 0299-65-7060. NBC van Roemburg & Partners. De adviseur die je begrijpt.
2: Goede beveiliging begint bij één betrouwbare specialist. Lockmaster Security in Volendam combineert mechanische en elektronische beveiliging tot één compleet beveiligingsplan. Van betrouwbare cilindersloten en meerpuntsluitingen tot de nieuwste elektronische sloten, alarmsystemen, camerasystemen en kluizen. Wij beveiligen, certificeren en onderhouden uw woning of bedrijfspand van A tot Z. Dus zoek je een betrouwbare specialist? Kom naar Lockmaster Security in de Dieselstraat in Volendam.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Britse politie heeft fouten gemaakt bij de doorzoekingen van de woningen van voormalig prins Andrew. De doorzoekingen waren volgens de rechtbank onwettig omdat ze gebaseerd waren op een verkeerd wetsartikel. Toch betekent dit niet dat het onderzoek tegen hem wordt gestopt, zegt deze verslaggever van het Britse Sky News.
1: But, said the judge, the fact that the warrants were quashed does not bring an investigation to an end or mean that the whole of the investigation was unlawful.
0: Het onderzoek draait om ambtsmisbruik en de vraag of Andrew geheime informatie had gedeeld met de Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein. 7 publieke omroepen willen opheldering van de NPO over de Nederlandse deelname aan het Songfestival volgend jaar. Eerder maakte de NPO bekend dat er toch een Nederlandse inzending zou komen waar verschillende omroepen in het bestel aan mee zouden werken zonder te noemen welke. Bijna alle omroepen willen nu weten hoe dit is besloten en of Nederland zich nog kosteloos kan terugtrekken uit het Songfestival. Avro Tros trok zich vorig jaar terug uit de wedstrijd vanwege deelname van Israël. President Trump zegt dat de VS Iran niet zal aanvallen voor de tussentijdse verkiezingen volgende maand. Volgens Trump verlopen de gesprekken tussen beide landen productief. De oorlog in Iran is niet populair onder Amerikaanse kiezers. Daardoor veroorzaakte hogere brandstoffen zijn een belangrijk verkiezingsthema. De afgezette Venezolaanse president Maduro en zijn vrouw hebben in de VS een nieuwe aanklacht tegen zich ingediend gekregen. Ze worden er nu ook van beschuldigd politieke tegenstanders en Amerikaanse burgers te hebben gemarteld. Hiervoor werden ze al vervolgd voor corruptie en het faciliteren van cocaïnehandel. Maduro en zijn vrouw werden begin januari opgepakt tijdens een Amerikaanse operatie. Het weer, vanavond nog een bui. Vannacht gaat de wind liggen. Morgen is het bewolkt met soms regen of motregen. Het wordt 14 graden in Limburg tot 18 graden aan zee. Dit was het NOS Journaal.
2: Je wilt ondernemen en niet bezig zijn met computers, storingen en beveiliging. Telme IT uit Volendam regelt het. Persoonlijk, professioneel en ISO 27001 gecertificeerd. Wij regelen de IT, jij je bedrijf. TELMI.nl.
3: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
4: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
5: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
6: Iedere dag ben je in de badkamer, maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
7: Het is herfst en wij kleuren.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Op zoek naar een nieuwe televisie, wasmachine of koffiezetapparaat? Kom naar Stient Electro in Volendam. De specialist in elektronica, witgoed, audio, stofzuigers, keukenapparatuur en een verrassend groot assortiment lampjes. Ook voor deskundige reparaties en persoonlijk advies ben je bij ons aan het juiste adres. Van aankoop tot installatie en service, wij regelen het. Kies voor kwaliteit, service en zekerheid. Stient Electro in Volendam. Lokaal, betrouwbaar en altijd dichtbij.
2: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
3: Concertvervoer.com. Voordelige busreizen naar festivals of concerten. Reserveer simpel online via concertvervoer.com.
4: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden: BGI Afbouw en Stucadoors Volendam, Thomas Café Edam, Bakkerij Van Pooi, Korf Dakwerken, Mick Kraanverhuur Volendam, Winkelcentrum Havenhof, Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam, Kramer Toegangstechniek, Sierbestrating Jonk, BGI Tegelwerken en Dakvlak Dakwerken.
5: Even serieus, 4 keer per jaar de vakantie, alle verdagen werken, zonnepanelen in een elektrische auto met eigen laadpaal. Nou moet ik eens even weten hoe dat zit.
6: Nou, gewoon. Ik heb een thuisbatterij van Smit.
5: Thuisbatterij? Wat is dat dan weer?
6: Erg simpel. Je slaat je eigen stroom op en verkopen het weer. Gewoon top.
4: Wek jij ook meer stroom op met je zonnepanelen dan dat je verbruikt? Denk dan aan een thuisbatterij van Smit Elektrotechniek. Meer informatie: smitduurzameenergie.nl.
7: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent. Als het echt goed moet.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Houthis in Jemen hebben een raketaanval gepleegd op de internationale luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh. Correspondent Daisy Moore.
1: Twee ballistische raketten van de Houthis werden daar onderschept, maar die hebben wel nevenschade veroorzaakt. Want als zulke raketten onderschept worden, komen er alsnog allerlei brokstukken naar beneden. En we horen dat een kinderopvang en een kliniek beschadigd zijn.
0: Een aantal luchtvaartmaatschappijen heeft vanwege de explosie zijn vluchten op Riyadh gestaakt, waaronder het Duitse Lufthansa en Air India. Een man van 33 uit Den Haag is veroordeeld tot 4 jaar cel voor het verkrachten van een internationale student uit Zuid-Korea 2 jaar geleden. De man deed zich voor als agent om bij het slachtoffer binnen te komen. Eenmaal binnen verkrachtte hij haar. De vrouw is na het incident direct teruggekeerd naar Zuid-Korea. De huiszoekingen bij de voormalige prins Andrew begin dit jaar waren onwettig. Volgens een rechtbank in Londen heeft de politie fouten gemaakt bij het aanvragen van de huiszoekingen van Andrew's huizen in Sandringham en Windsor. De doorzoekingen gebeurden in het onderzoek naar ambtsmisbruik door de broer van koning Charles en of hij geheime informatie had gedeeld met de Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein. Hoewel de huiszoekingen niet volgens de regels gebeurden, wil dat volgens de rechtbank niet zeggen dat het onderzoek naar hem moet worden gestaakt. De afgezette Venezolaanse president Maduro en zijn vrouw hebben in de VS een nieuwe aanklacht tegen zich ingediend gekregen. Ze worden er nu ook van beschuldigd politieke tegenstanders en Amerikaanse burgers te hebben gemarteld. Hiervoor werden ze al vervolgd voor corruptie en het faciliteren van cocaïnehandel. Maduro en zijn vrouw werden begin januari opgepakt tijdens een Amerikaanse inval. Het weer, vanavond nog een bui, vannacht gaat de wind liggen. Morgen is het bewolkt met soms regen of motregen. Het wordt 14 graden in Limburg tot 18 aan zee. Dit was het NOS Journaal.
2: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
3: Ben je wel eens eenzaam? Of mis je iemand om echt mee te praten, samen iets te ondernemen of gewoon jezelf te zijn? Goed gezelschap is geen luxe, maar een levensbehoefte. Bij High Class Gezelschap draait het om aandacht, gesprekken en samen mooie momenten beleven. Kijk op highclassgezelschap.com.
4: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
5: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
6: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
7: Een tuinpoort die echt bij je tuin past? Elegant Wood maakt hem op maat. Van aluminium, PVC of hout? Kijk op tuinhoudnodig.nl.
8: Ben je net de trotse ouders geworden van een zoon of dochter? Of een kersverse opa of oma? Dan wil je toch niet dat je kind of kleinkind iets overkomt? Meld je daarom nu aan bij Veerman EHBO Volendam. Wij leren je wat je kunt doen bij verstikking, brandwonden, vergiftiging of andere vervelende ongevallen met de kleine. We bieden ook een cursus leren reanimeren, inclusief omgaan met de AED. Je kunt alleen jezelf opgeven of met z'n twee. Bij groepen vanaf 6 personen mag je zelf de dag en tijd bepalen wanneer de cursus plaatsvindt. Wees wijs, wees voorbereid en meld je vandaag nog aan. WhatsApp naar 06-36-20-4684 of mail suzanneveerman@hotmail.nl.
9: Het is nacht. Edam Volendam slaapt en Waterland doezelt. Toch is er één ondernemer die telkens wakker schrikt.
10: Hé, jeetje Kees, wat is er nou los?
9: Laat dat nou net die ondernemer zijn die de LOVE als reclamemedium over het hoofd zag.
11: Adverteer bij de LOVE op de radio, kabelkrant of op de televisie. En u slaapt veel rustiger.
12: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
13: Nou ja, niet nou.
14: Herkenbaar. Geen zorgen. Bij de Groot Volendam repareren ze alle merken auto's en bussen snel en vakkundig. En bent u toe aan een andere auto of bus? Dan zoeken zij de perfecte occasion voor u. U bent welkom in de showroom. Bel 0299-321928. Of kijk op degrootvolendam.nl. Ga dus naar de Groot Volendam, zodat je man niet aldoor zegt...
13: Nou ja, niet nou.
15: Het is herfst en wij kleuren.

is het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Ik ben Frank van der Klucht. Volgens landelijke cijfers maken gemiddeld 1,5 tot 2 kinderen in een klas van 30 voor hun 12e seksueel misbruik mee. Ook in Edam, Volendam. De omgeving merkt dit vaak niet op en kinderen beseffen soms zelf niet dat het niet normaal is. Schoolmaatschappelijk werker Caroline de Visser en specialist Esmeralda de Haan wijzen op de moeilijk herkenbare signalen. De provincie Noord-Holland onderzoekt in oktober het viaduct van de N244 over de Middenweg bij Middenbeemster. In de nacht van 15 op 16 oktober is de N244 afgesloten en op de Middenweg is er op meerdere dagen hinder. Vrijdag 9 oktober van 7 tot 4 uur is het fietspad dicht. Het viaduct gaat vanaf voorjaar 2027 mogelijk maandenlang dicht. Huishoudens in Waterland kunnen samen met buren hun woning verduurzamen en zo kennis delen, uitzoekwerk verdelen en geld besparen met gezamenlijke inkoop. Aan het Spil in Monnikendam deden zo'n 8 huishoudens mee, naar een idee van een buurman die offertes opvroeg. Ongeveer de helft van de woningen deed uiteindelijk mee met uiteenlopende maatregelen. Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Love Kabelkrant, onze website of in de app.

0: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Vliegtuigmaatschappij KLM annuleert uit voorzorg verschillende vluchten. Veel toestellen zijn stuk en onderhoud duurt langer dan gedacht. Hoeveel vluchten worden geschrapt, zegt KLM niet. In het Verenigd Koninkrijk wordt een medewerker van de marine verdacht van een spionagepoging. De 24-jarige matroos had toegang tot vertrouwelijke informatie en zou die door willen spelen aan de Russen. Flevoland, Gelderland en Overijssel ontbinden het contract met de busvervoerder. Het bedrijf EBS zou tot 2035 stads- en streekbussen rijden, maar de provincies moeten financieel bijspringen omdat het bedrijf grote verliezen draait. Het weer, vanavond nog een enkele bui, morgen is het bewolkt en een graad of 15.
1: Dit is het nieuws uit Edam-Volendam en omgeving. Ik ben Frank van der Klucht. De gemeenteraad van Edam-Volendam heeft ingestemd met toegangscontrole bij de milieustraten in Volendam en Oosthuizen. Daarmee wil de gemeente voorkomen dat mensen en bedrijven van buiten de gemeente er afval storten, wat naar verluid nog gebeurt. Tijdens de bespreking werden ook verdere maatregelen in het afvalbeleid aangekondigd vanwege de hoge inzamelcijfers en kosten. Van vrijdagmiddag 6 november 2 uur tot zondagavond 8 november 10 uur voert de provincie Noord-Holland onderhoud uit aan de bediencentrale. Centrale bediening van 36 bruggen en sluizen is dan niet mogelijk en gebeurt op locatie. Scheepvaart krijgt te maken met afwijkende bedientijden en wachttijden tot 2 uur. Weggebruikers wachten mogelijk enkele minuten langer. Europarlementariër Dirk Goting heeft zijn lidmaatschap van NSC opgezegd, omdat de partij toenadering zoekt tot Mona Keizer. Hij was de laatste volksvertegenwoordiger die nog actief was voor de partij van Pieter Omtzigt. De partij zoekt een nieuwe koers. Komend weekend houdt NSC een ledenvergadering waar Keizer spreekt over de uitgangspunten.
2: Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Love Kabelkrant, onze website of in de app.

is het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Ik ben Frank van der Klucht. Bij een aanvaring tussen een viskotter en een woonark in aanbouw op het Markermeer zijn gisterochtend meerdere mensen licht gewond geraakt. De melding kwam rond 21:30 binnen. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. De woonark liep een lek op dat brandweerlieden dichtten. De oorzaak wordt onderzocht. Rijkswaterstaat en politie bepalen wat er met de vaartuigen gebeurt. De herfstvakantie zijn sport- en gymzalen in Edam-Volendam te huren. Ook voor een uurtje binnensporten op een regenachtige dag. Reserveren verloopt via het online systeem, waar de vrije ruimtes te zien zijn en kan nu 3 uur van tevoren in plaats van 24 uur. Binnen 3 uur reserveren kan alleen bij sporthal De Seinpaal via de receptie van zwembad De Waterdam. Burgemeester Ellen van Selm heeft dinsdagochtend deelgenomen aan het jaarlijkse burgemeestersontbijt. Leerlingen van basisschool De Wilgenhoek uit Zuidoost-Beemster waren te gast. Tijdens een gezond ontbijt spraken de kinderen met haar over eten, school, Purmerend en haar werk. Het burgemeestersontbijt vraagt jaarlijks in heel Nederland aandacht voor het belang van een gezond ontbijt. Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Love Kabelkrant, onze website of in de app.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
2: Het nieuwe 100% NL magazine ligt nu in de winkel. Met op de cover Natasja Vroger en schoondochter Anne Dominique in een openhartig interview over familie, liefde en een bijzondere band. Verder vind je inspirerende interviews, lifestyle, najaarsmode en te gekke winacties. Haal hem nu in de winkel of bestel via 100pmagazine.nl. 100% NL magazine. Gewoon het leukste blad van Nederland.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Houthis in Jemen hebben een raketaanval uitgevoerd op het vliegveld van de Saoedische hoofdstad Riyadh. Volgens Saoedi-Arabië is een raket onderschept en vernietigd, maar kwamen er brokstukken op de luchthaven neer. Die zouden schade hebben toegebracht aan een kinderopvang en een medische kliniek. Persbureau Reuters meldt ook dat er een burgervliegtuig in brand is gevlogen. Daar zou niemand in hebben gezeten. Het vliegverkeer zou zijn stilgelegd. Ook hebben luchtvaartmaatschappijen vluchten op Riyadh gestaakt, waaronder Lufthansa en Air India. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6 reality-serie De Bondgenoten. De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van Avro Tros. Jan Versteeg won de televisiering voor beste presentator. Hij presenteert ook het programma De Bondgenoten. Annette Malherbe won de televisiering voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. En Paardenpraat TV, het YouTube-kanaal dat over paarden gaat, won de prijs voor het populairste kinderprogramma. President Trump zegt dat hij geen aanvallen zou uitvoeren op Iran voor de tussentijdse verkiezingen in de VS volgende maand. De oorlog in Iran is niet populair onder Amerikaanse kiezers. Trump heeft al vaker beloofd dat de olieprijzen na de midterms zullen zakken, maar een akkoord tussen Iran en de VS lijkt nog ver weg. 4 astronauten zijn na 8 maanden teruggekeerd naar aarde vanuit het internationale ruimtestation ISS. Ze zijn met een ruimtecapsule van SpaceX geland in de Grote Oceaan voor de kust van Los Angeles. Het ging om 2 Amerikanen, een Rus en een Française. De ruimtereis duurde 237 dagen. De Franse astronauten is de eerste Europeaan die zo lang onafgebroken in de ruimte verbleef. Het weer, vannacht nog kans op een bui, koelt af naar 7 tot 10 graden. Morgen vooral in het midden en westen veel regen. In de rest van het land is het droger bij 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Waar tot voor kort stellingen vol kaas stonden, is het 18e-eeuwse pakhuis aan de Voorhaven in Edam inmiddels omgetoverd tot Dwars. Een winkel gevuld met bijzondere interieurartikelen, leuke en unieke cadeaus en gadgets, maar ook met vinyl en pick-ups. Wil jij dit met eigen ogen zien? Kom dan naar Dwars. En als je bij Dwars bijvoorbeeld je favoriete muziekkeuze beluistert, of even helemaal wegdroomt in hoe je je huis opnieuw leuk kan aankleden, bestel je een lekkere kop koffie of thee en kom je even helemaal tot jezelf. Dat is Dwars. Interieur, cadeaus en vinyl. Je beleeft Dwars aan de Voorhaven 29 in Edam, naast het bakhuis. Of digitaal via dwars-edam.nl.
2: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
3: Edam Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in Edam Volendam in 1 app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
4: Wat zei jij nou?
3: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nu?
5: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
7: Het is herfst en wij.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Het is nacht. Edam Volendam slaapt en Waterland doezelt. Toch is er één ondernemer die telkens wakker schrikt.
1: Ah! Oei jeetje, Mari. Wat is er nou weer los?
0: Laat dat nou net die ondernemer zijn die de LOVE als reclamemedium over het hoofd zag. Adverteer bij de LOVE op de radio, kabelkrant of op de televisie. En u slaapt veel rustiger.
2: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Edsteur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En

0: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS-reality-serie De Bondgenoten. De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van AfroTros. Jan Versteeg won de televisiering voor beste presentator. Hij presenteert ook het programma De Bondgenoten. Annette Malherbe won de televisiering voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. En PaardenTV, het YouTube-kanaal dat over paarden gaat, won de prijs voor het populairste kinderprogramma. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid van de Kamer stemde vanavond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op Coming Out Dag. Het wel of niet hijsen van de vlag leidde de afgelopen dagen tot discussie in Den Haag. Na verzet van de christelijke SGP trok het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer het besluit om de vlag te hijsen terug. In de hoofdelijke stemming die volgde waren vanavond 90 Kamerleden voor en 36 tegen. Bij onderwijsprotesten in Frankrijk zijn meer dan 500 mensen opgepakt. Door het hele land waren zo'n 70.000 mensen op de been. Voor de derde week worden onderwijsinstellingen geblokkeerd door studenten en scholieren. Ze eisen hervormingen in het onderwijs. Op een aantal plekken kwamen tot confrontaties met de politie. Zo'n 50 agenten raakten gewond. De Franse onderwijsminister heeft al gezegd dat hij duizenden extra leraren wil inzetten om de crisis aan te pakken. Maar de demonstranten vinden dat niet genoeg. President Trump zegt dat hij geen aanvallen zal uitvoeren op Iran voor de tussentijdse verkiezingen in de VS volgende maand. De oorlog in Iran is niet populair onder Amerikaanse kiezers. Trump heeft al vaker beloofd dat de olieprijzen na de midterm zullen zakken. Maar een akkoord tussen Iran en de VS lijkt nog ver weg. Het weer, vannacht zijn er opklaringen en het koelt af naar zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is herfst en wij kleuren.

de minder gelovigen. Gisteren ging ik naar de cinema. U weet wel, met zo'n doek en een camera.

0: Ik zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst.
1: Olé,
0: olé. Oh, bij minder gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst.
1: Olé.
0: Niet zoals hier waar menige uitgescheten kruideniers met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende

0: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid van de Kamer stemde afgelopen avond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op coming-out-dag. Het wel of niet hijsen van de vlag leidde de afgelopen dagen tot discussie in Den Haag. Na verzet van de christelijke SGP trok het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer het besluit om de vlag te hijsen terug. In de hoofdelijke stemming die volgde waren gisteravond 90 Kamerleden voor en 36 tegen. De brand bij het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle, meldt de veiligheidsregio. In de kruipruimte van de parkeergarage onder het historische stadion was brand uitgebroken en daarbij kwam veel rook vrij. Het duurde enkele uren om bij de brandhaard te komen. Voor zover bekend zijn er geen gevonden gevallen. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS-reality-serie De Bondgenoten. De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van Avrotros. Jan Versteeg won de televisiering voor beste presentator. Hij presenteert ook het programma De Bondgenoten. Annette Malherbe won de televisering voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. En PaardenTV, het YouTube-kanaal dat over paarden gaat, won de prijs voor het populairste kinderprogramma. Bij onderwijsprotesten in Frankrijk zijn de afgelopen dag meer dan 500 mensen opgepakt. Door het hele land waren zo'n 70.000 mensen op de been. Voor de derde week worden onderwijsinstellingen geblokkeerd door studenten en scholieren. Ze eisen hervormingen in het onderwijs. Op een aantal plekken kwam het tot confrontaties met de politie. Zo'n 50 agenten raakten gewond. De Franse onderwijsminister heeft al gezegd dat hij duizenden extra leraren wil inzetten om de crisis aan te pakken. Maar de demonstranten vinden dat niet genoeg. Het weer, vannacht zijn er opklaringen en het koelt af naar zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is herfst en wij kleuren.

Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil de executie van legerpsychiater Nido Hassan live uitzenden. Hassan schoot in 2009 op de militaire basis Fort Hood in Texas 13 militairen dood die zouden worden uitgezonden naar Afghanistan. Meer dan 30 mensen raakten gewond. Eerder deze week gaf president Trump goedkeuring voor de inzet van een vuurpeloton bij de executie. Het gebruik van een vuurpeloton is al zeldzaam in de VS en een openbare executie gebeurde er voor het laatst in 1936. De executie van Hassan staat gepland op 3 december.